0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur. Op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
7: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten housemuziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk. BR6.
8: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
9: Altijd

0: regioagenda.
1: Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3 uur. Waar goed doen en geld verdienen elkaar ontmoeten. Trudy Buckman-Schier van Aagje Financial Consultancy & Control is een van de sprekers op het symposium Ondernemen met de wind mee. Anders kijken, circulair doen. Op maandag 1 juni van 7 tot 10 uur vertelt ze hoe circulair ondernemen past in jouw businessmodel. Wil jij leren hoe je goed kunt doen en geld kunt verdienen? Trudy heeft inspirerende voorbeelden en helpt jou op ideeën te komen. Meld je aan via de website van opbr.nl.

0: regioagenda.
1: Zaterdag 6 juni van 10 uur tot 5 uur is iedereen welkom om het SDWA jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de Brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 12:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur. Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei?
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt?
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Oh.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
13: Altijd dichtbij. BRSS.
14: Goedemorgen. Welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De 3-draai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
15: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Goedemorgen luisteraars, welkom weer bij het programma
1: De Blik.
0: Zo is dat, nou het is 30 mei 2026 en wat is het vandaag? Feest in Modegraaf. Ja, was gisteren ook al een beetje natuurlijk.
1: Was woensdag ook al, woensdag begon het voor de kindjes natuurlijk.
0: Die kermis bedoel je?
1: Die kermis staat er weer. Nou ja, en gisteren natuurlijk hebben we braderie gehad en vandaag nog braderie dus.
0: Ja, zo is dat gezellig hier, lekker in Bodegraaf. Nou, we hopen dat het weer een beetje meevalt. Gisteren, ja, je was een klein beetje halen en brengen. Goed, we hebben natuurlijk ook nog vanavond weer artiesten, geloof ik, hè. Hier en daar een beetje zingen.
1: Ja, ook bij de bepaalde kroegjes en tentjes.
0: Zo is dat dus. Nou, er is weer genoeg te doen hier in Bodegraaf. We zijn wakker geworden met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. En dat was er even Bellen Kim, respect to go. En ja, goed, dat is een plaats dat we allemaal maar eens goed aan na moeten denken. Petra, wat is er gebeurd in en rondom Bodegraven en Reewijk en al die andere gemeentes?
1: Nou ja, ik kan dat niet terughalen, maar gisterenmiddag was er natuurlijk een...
0: Donderdagmiddag bedoel je?
1: Donderdagmiddag was die natuurlijk een herrie van mijn jawelste. Toeters en bellen. Nou... wij hebben dan zo krant en op 112 kan je natuurlijk ook zien wat er aan de hand is. Toen was er een gebouwbrand, bedrijfspand. Ja, wat het precies is, een huis, ik weet het niet. Of wat de dieren stonden of wat dan ook. Maar er gingen zoveel brandweerwagens heen. En het was natuurlijk op de weiland. Maar ik kan nergens iets zien wat het is geweest of... Of het een huis is, of dat er gewonden zijn gevallen, of dat de beestjes zijn overleden. Nou, het was echt, want jij was binnen en jij hoorde ze ook allemaal gaan. Nou, en ik heb ze zelf nog zien gaan natuurlijk, want ze gingen over de Broekveldenbrug, maar...
0: Ja, nee, dat is...
1: Maar ik hoop dat het gewoon een leegstandpand is geweest en dat mee is gevallen. Want meestal beginnen we natuurlijk ook altijd wel met hoge zeur, maar we hebben nou eens een keer leuk nieuws.
0: Jij leuk nieuws?
1: Nou ja, het afgelopen donderdag was een belangrijke mijlpaal bereikt. Want de eerste paal van het nieuwbouwproject Pastoral Estates is officieel de grond ingegaan. En dat na maar liefst 16 jaar van plannen en voorbereiding is de bouw van het appartementencomplex nu daadwerkelijk van start gegaan. De eer om de symbolische eerste paal te slaan lag bij meerdere generaties van de familie Burggraaf. Opa Aad Burggraaf, zijn zoon Bart Burggraaf, kleinzoon Bram Burggraaf en Stan Blonk, de zoon van Mieke Burggraaf, gaven gezamenlijk het start zijn. Daarna werd niet alleen de bouw ingeluid, maar ook de echte samenwerking binnen de familie onderstreept. Samen met zijn vader Aad en zus Mieke is Bart Burggraaf al jaren de drijvende kracht achter het project. Pastoral Estates is daarmee echt een familieproject geworden, waarin visie, doorzettingsvermogen en samenwerking zijn samengekomen. Het feestelijk moment trok veel belangstelling. Toekomstige bewoners, familieleden en andere geïnteresseerden kwamen samen om deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. Onder een stralende zon werd er stilgestaan bij de start van de bouw, terwijl Tap on Tour zorgde voor koffie en een lekkere drankje. Pastorie biedt straks ruimte aan 30 koopappartementen en 5 sociale huurwoningen gericht op 55-plussers uit Bodegraven en omgeving. Het complex krijgt daarnaast een gezamenlijke binnentuin, parkeergarage en een fietsberging. De appartementen worden duurzaam gebouwd en voorzien van moderne installaties. Zoals een warmtepomp en zonnepanelen. Met de start van de bouw krijgt het project na jaren van voorbereiding eindelijk vorm. De opleving van de Pastoral Estates staat gepland voor eind 2027. Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar, dus lijkt het je wat? Kan u daar zo naartoe? Tenminste, zo inschrijven. Ja, nou ja, het is een mooie locatie. Ja. Je hebt nog niet te zeuren, ik heb geen plekje. Maar nou, is bij mij één vraag.
0: Ja.
1: Het zijn natuurlijk, je hebt appartementen.
0: Mm-hmm.
1: Waar je geen elektrische auto neer mag zetten.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat dat bij... Ik denk dat het bij dit pand wel...
0: Kijk, neem aan dat ze dat wel van tevoren
1: hebben gezegd. Wij hebben gezegd, nou, dus een plekje hebben, ja, je hebt alleen geen schuurtje. Dat
0: je moet een behoorlijk centje meenemen, want ze zijn aardig in prijs.

0: In de Nutspassage in Bodegraven was het ook afgelopen donderdag feest. Want kindercafé Petto's proeverij officieel geopend. Tijdens de feestelijke opening kwamen meerdere ouders met jonge kinderen een kijkje nemen in een nieuwe café. Dat volledig is ingericht op ontspanning voor zowel kind als ouder. Binnen is een uitgebreide kinderhoek te vinden met onder andere een glijbaan, puzzels, spelletjes, boekjes en een speeltoestel. Ook worden er diverse kinderspulletjes verkocht. Buiten op het terras kunnen dan de ouders genieten van een drankje terwijl kinderen zich vermaken met onder andere meer grote legostenen. Binnenkort wordt daar ook een zandbak en een watertafel aan toegevoegd. Eigenaar Parsana, die samen met Esther het kindercafé runt, vertelt enthousiast over het concept. We hebben eerder een half jaar in Alphen gedraaid, maar moesten daar stoppen voor veranderde omstandigheden. We verder gaan kijken en kwamen we in Bodegraven terecht. We zijn hier heel warm ontvangen. Volgens Bassanne staat één ding centraal, de kinderen. Een kind moet hier gewoon kind kunnen zijn. Spelen, lachen, huilen, schreeuwen, alles mag. En ouderen begrijpen elkaar hier ook. Dat maakt het zo fijn. Het team bestaat deels uit lokale krachten. Twee meiden uit Bodegraven. Wij zijn straks te vinden in de bediening van het café. Peters Proefcafé is gericht op kinderen van 0 tot 5 jaar. Maar ook broertjes en zusjes zijn natuurlijk van harte welkom. Naast vrij spelen kunnen bezoekers ook terecht voor een kopje koffie, iets lekkers en een gezellige ontmoeting met andere ouders. Op de bovendieping worden onder andere high-tees, kinderfeestjes en privébijeenkomsten georganiseerd. Ook bij drukte wordt deze ruimte ingezet voor de horeca. Met de nieuwe kindercafé heeft Bodegraven een bijzondere plek. Bij waar ontmoeting, spelen en ontspannen centraal staan. Zoals op de flyer treffende wordt omschreven. Een plek voor gezelligheid, verbinding en plezier. En vooral kinderen als ouders.
1: Ja, sorry, ik ben nog behoorlijk verkouden. Dus ik zal af en toe wel even een paar blaffen in de oren. Daar hoef ik ook niks aan doen. Het is de filmavond Mag ik je kussen? Die trekt heel veel belangstelling in de regio Midden-Holland. De voorstelling in Gouden is inmiddels vol. Vooravond in Bodegraven op donderdag 11 juni zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. De film Mag ik je kussen? Is een ontroerend en herkenbaar verhaal over de zorg van vandaag en morgen. Centraal staat de verzorgende Ada, die zich met van hart en ziel inzet voor klanten, terwijl de druk in de zorg toeneemt. De film laat zien wat dit vraagt aan professionals en van de samenleving. Na afloop van de film gaan bezoekers met elkaar in gesprek over wat de film oproept en over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst van de zorg. De avond is gratis toegankelijk, inclusief popcorn en een hapje en een drankje. Het is bedoeld voor zorg- en welzijnsmedewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en leden van cliëntenraden. De filmavond wordt georganiseerd in samenwerking met de organisaties die zijn aangesloten bij de gedeelte zorg. Aanmelden voor de laatste plekken in Bodegraven op donderdag 11 juni, die begint dan om 7 s'avonds. Dat is http://gedeeltezorg-middenholland.nl en dan het schuine streepje film.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: zaterdag 6 juni organiseert Bibliotheek De Groene Venen en Braven samen boekstartdag in het Evenshuis in Bodegraven. Tijdens deze ochtend zijn jonge kinderen van 0 tot 4 jaar en hun grootouders, ouders welkom voor verschillende activiteiten rondom taal, muziek en creativiteit. Tussen 10 en 12 uur kunnen bezoekers vrij binnenlopen voor voorlezen en knutselactiviteiten. Er wordt voorgelezen en kinderen kunnen creatief aan de slag met zomerse knutselactiviteiten. In de foyer zijn daarnaast grote spellen aanwezig, waar kinderen vrij kunnen spelen en ontdekken. Ook zijn er twee workshops, muziek op shot voor kinderen vanaf 4 maanden tot 2 jaar. Tijdens deze workshop wordt samen gezongen, bewogen en gespeeld met muziek, eenvoudige instrumenten en metaalmaterialen zoals sjaaltjes en ballen. De workshop vindt plaats in 2 groepen. Een babyles van 4 maanden tot 13 maanden is van 9:45 tot 10:45. Een dreumesles van 13 maanden tot 24 maanden van 11:00 tot 11:30. Voor een workshop is een ticket nodig voor het kind. Ouders en verzorgers kunnen gratis deelnemen. Daarnaast kan er in de bibliotheek een kleurplaat worden opgehaald. Inleveren kan je tot 6 juni. En de mooiste kleurplaat, die ontvangt een mooi prijsje.
1: Ja, Peter, we maken ons wel eens boos, weet je wel. Jij deed het net ook, gaat het zo even over hebben ook. Maar onze XR-demonstranten, die zijn weer lekker bezig geweest natuurlijk. Die hebben van het weekend weer hebben ze iets leuks gedaan. Hebben ze zich aan het spoor vastgebonden. Het is toch onbegrijpelijk dat ze daar dan niks aan doen, hè? Dat allemaal mag. En, die gingen daar zitten. Die hielden de treinen dus tegen. Nou, bijvoorbeeld jij en ik als journalist, die werden tegengehouden om die gasten te interviewen, hè? Waarvoor ze zulke dingen doen. Nou, die mochten er niet op, want het was te gevaarlijk. Nou, het is toch belachelijk voor woorden. Maar goed, dat is punt 1. Punt 2. Een aantal weken geleden heeft een redactie van de PVV... ik meen uit Arnhem, ik weet niet precies meer. Maar die is op een gegeven moment kwam die uit een... uit zijn parkeergarage. En daar stond ook een stel van die XR-activisten. Ja, hij is heel langzaam doorgereden. Toen heeft iedereen aangereden. Nou is hij, ja, ik geloof gisteren of ik weet niet precies, is hij beoordeeld in ieder geval. Maar hij wordt beoordeeld. Maar die tyfuslui die op die weg zitten, die krijgen helemaal niks. Ik snap het geen zak van echt. Raar Nederland, of niet?
0: Heel raar.
1: Ja,
0: ja,
1: nou,
0: ja. Ik ken die automobilisme ook wel voorstellen. Want ja. Op de duur krijg je zo agressie. En,
1: ja,
0: dan,
1: je wil...
0: en dan gaat de positie goed. En dan is die emmer.
1: Kijk,
0: die zit tot het randje. En dan loopt die over.
1: Kijk,
0: hier, en
1: je wil ze ook niet echt aanrijden. Je wil ze ook niet...
0: nou, een tikje geven mag wel.
1: Maar ik vind het toch... Die lui die worden niet helemaal die geëcht. Ze worden opgepakt. En ze worden of een poosje vastgehouden. Een dag of 2, 3. Krijgen niks. Helemaal niks aan de hand. En dan kunnen ze de volgende dag weer verder. Maar goed, jij had net, er kwam ook nog iets, ik weet niet precies
0: nou,
1: waar het was.
0: Ik zat even
1: dat
0: op...
1: Dat maakt niet heel erg uit.
0: Op Facebook geloof ik, ja. En
1: je zat even een
0: ik ben gewoon een dierenliefhebber en ik zie niks anders. Of ze gooien trappen eieren verrot. En dan heb ik natuurlijk al een gruwelijke hekel aan die fatbikers. Tenminste, als ze normaal rijden vind ik het prima. Maar die gaan af en toe met 50, 60 gaan ze over de weg heen. Wat ze ook nog doen... En ik vind dat daar de BOA of de politie best wel eens een keer mag gaan staan. Want het is nog niet gebeurd, maar ik weet zeker, het gebeurt een keer op het Raadhuisplein. Loopt daar een vrouwtje. Het hoeft geen oud vrouwtje te zijn. Dat kan ook een jonge vrouw zijn met een rollator of wat dan ook. En die gasten komen daar de bocht om scheuren bij de primaire. Om daar zo naar de Jumbo te gaan, zeg maar. Nou, dat er nog nooit een is aangereden, maar wat ik nou weer zag... Er zijn natuurlijk heel veel jonge beestjes. Eendjes, ganzen, zwanen, noem maar op. Nee, dan gaan ze met zo'n jong beestje gaan ze voetballen. En dan gaat er nog zo... Ik zal het netjes zeggen...
1: Ja, mag ik kleren lijzen? Ja, heb ik dat
0: nou, grote hufters vind ik het. En kleren lijzen en ik heb er geen woorden voor.
1: Nou, dat is goed genoeg.
0: En als ik het zou zien dan... En ik had het in mijn handen, dan sloeg ik ze nog verrot ook. Dan heb ik het gelijk maar gezegd. Rijden dan met een fatbike over zo'n jong beestje. Nou... Heb je dan Ben je dan goed bij je hoofd of ben je gewoon helemaal ziek? Volgens mij zijn die gasten helemaal ziek.
1: Het mag niet. Dat weet
0: het mag niet. Ik mag ze ook niet slaan, dat weet ik.
1: Nee, dat bedoel ik. Dat wilde ik zeggen. Het mag niet. Maar wat mij betreft, voor mij mag het wel. Pak zulke gasten. Zorg dat je een gummiknuppel in je hand hebt of een honkbalknuppel.
0: Nou, een stuk hout ken ik het ook nog wel mee.
1: Ja, maar dat kan je niet zo lekker vasthouden. Een stuk een honkbalknuppel. Je hebt echt
0: dan stop ik waarom niet? Dan stop ik een stok tussen spaken, valt hij ook op zijn scheurkalender.
1: Maar in ieder geval, dit is gewoon te gek voor woorden dat ze zulke beestjes eerst mee gaan lopen voetballen. Daarna de doodrijden met zijn fatbike. Ja, en ik ga me nou heel waarschijnlijk heel gevaarlijk het pad op. Maar het zijn wel bepaalde mensen die dat doen, die op die fietsen zitten, hè? Geloof mij.
0: Ik ga ervan uit dat het meer dan 50% is wat jij bedoelt.
1: Nou, dat bedoel ik. Goed. Nou, hoe ga je er nou mee uit? We hebben het gehad. We hebben het eventjes. We zijn onze...
0: Ik kan er gewoon niet tegen. Je moet er niet aan beestjes komen.
1: Nee, maar het is toch asociaal als je zoiets doet. Dus voor mensen, als u hier zulke gasten tegenkomt, spreek ze aan of doet er wat mee.

0: Dit is het weerbericht.
1: Komend weekend staat in het teken van een zonnige periode. Met een maxima van rond de 25 graden. Nou, zondag is er iets meer wolken en kan er enkele buien vallen. Maar wat gaat de rest van de week ons brengen? De dagen daarna komt het vaker tot buien. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Geleidelijk zet de temperatuur een daling in. Halverwege volgende week komt het kwik gemiddeld niet meer boven de 20 graden uit. Nou ja, regen, dat zeggen we elke keer, hebben we natuurlijk heel hard nodig.

0: In de nacht van 12 tot en met de ochtend van 13 juni is de N11 in beide richtingen dicht tussen afrit 10-11 aan de Rijn-Oost en de aansluiting met de A12. Het gaat om de vrijdagavond 12 juni vanaf 9 uur tot zaterdag 13 juni 2 uur. Een weekend later is de N11 aan de andere kant van Alphen in beide richtingen afgesloten, namelijk tussen Zoeterwoude en afrit 10-11 aan de Rijn-Oost. De toerit vanaf de A10 in de richting van Boskoop en Gouden is dan wel open. Ook dan gaat het over de periode van vrijdagavond 19 juni 9 uur tot zaterdag 20 juni 2 uur. Gedurende beide weekenden blijft de weg voor hulpdiensten natuurlijk wel beschikbaar.
1: Zo is het. Het wandelfeest van het jaar komt eraan. Oh ja, ik zie de man. Er komt hij. Ja, kom maar binnen.
0: Ja. De
1: nou,
0: is klaar.
1: De avondvierdaagse van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni trekken we weer door de verschillende dorpskerken van Bodegraaf en Reeuwijk. De routes zijn inmiddels samengesteld en beloven dan ook weer 4 afwisselende avonden door de dorpskernen. Dankzij de inzet van onze sponsors en partners van lekkere tractaties onder veronderweg tot andere waardevolle bijdragen maken we samen natuurlijk een geslaagd wandelevenement van. Deelnemers kunnen kiezen uit 2,5 kilometer, 5 kilometer. En de kortste route is ideaal voor jonge kinderen, senioren of iedereen voor wie 5 kilometer net te ver is. Zo kan echt iedereen meedoen en genieten van 4 gezellige avonden. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Nou, wil je dan eventueel meedoen aan de avondvierdaagse? Dat moet voor iedereen mogelijk zijn. Daarom kunnen inwoners met een groene hartpas, hey Harry, gratis deelnemen aan dit wandelevenement. Zo hopen we de drempels weg te nemen en zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Aanmelden kan eenvoudig via de website waarbij gebruik gemaakt kan worden van deze regeling. Vanwege het grote succes van vorig jaar is ook deze editie weer mogelijk om je als duo aan te melden. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich samen met volwassenen, 18 plus dus zo gezegd, inschrijven voor een leuke korting. Een mooie extra motivatie natuurlijk om samen mee te doen. Deelnemers kunnen naar de website, en die is dan www.snesenw-br.nl voor alle benodigde informatie en om zich in te schrijven. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, is er ook nog weer eens een oplossing. Er zijn bijvoorbeeld dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan deelnemen en individueel of als duo in groepsverband meedoen. Nou, het programma is als volgt. Dinsdag 16 juni dan gaan ze vanuit Reeuwijkbrug. Start en finish is bij de hockeyclub Reeuwijk-Bodegraven. Woensdag 17 juni dan starten ze uit Reeuwijk-Dorp. En dan is de finish op de dorpsschool in De Bron. Donderdag, dan starten ze op 18 juni in Driebruggen in Waarden. Nou, dan is de voetbalvereniging WDS de finish. En uiteraard kan ook niet anders. Vrijdag 19 juni is de start en finish op het Raadhuisplein hier in Bodegraven. Dus, nou, gezellig. En ja, het is natuurlijk hartstikke... het is altijd leuk. Nou, deelnemers kunnen zich inschrijven. En dat kan online voor dit wandelevenement in de regio. Deelname aan de avondvierdaagse, dat is 6,5 euro voor 4 avonden. 11 euro in de duo-vorm en 1 avond meewandelen kost je 4,5 euro, inclusief natuurlijk een dagmedaille. Meer informatie is te vinden op www.senw-br.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
4: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
5: Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De 3 draai van de week. Het weekend weerbericht, een kort overzicht van sport.
6: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Welkom bij het tweede uur van het programma De Blik, waarin we weer gaan lekker blikken in en rondom Bodegraven, Reewijk en Nieuwebrug. We hebben de Meijen en Drie Bruggen en Waarder. Alles wat er maar bij hoort, we gaan het over alles weer hebben. En natuurlijk ook André is weer aanwezig. Hij gaat weer eens wat sport met u meenemen. Hij heeft het voetbaloverzicht, een BR6 topscorers klassement, veldkorfbal. En natuurlijk vanaf de klok van 2 uur wat er weer te beluisteren is op de BR6 voor sport. Dus er is weer genoeg te beluisteren bij het programma De Blik.
1: Het hoogeind en het laageind in de Nieuwebrugge moet worden opgeknapt. Maar de gemeenteraad moet nog afwegen hoe groot onderhoud passend bij de huidige gewichtslimieten of de weg daarnaast ook geschikt maken voor zeer zwaar verkeer tot maar eens 50 ton. U hoeft niet zelf te kiezen, maar wij horen graag wat u de raad wil geven bij dit besluit. We spreken u aan op straat. Maar u kunt ook uw advies voor de raad ook meegeven via Denk Mee, bodegravenreewijk.nl/nl/project/hoog/laag-eind bij Drie Bruggen en moeilijke kwestie. Nou, dit staat, er moet allemaal streepjes tussen, het ging misschien te snel, maar dan kijk u even bij onze andere nieuws, die dat doet, dat is dan bij Rebenieuw staat allemaal. Maar, kijk, dan gaan we nog verder, want de gemeente staat voor een belangrijke keuze. Het hoogeind en laageind is een weg waar verschillende belangen samenkomen. Aan de ene kant moet de weg veilig en goed bereikbaar blijven. Ook voor bewoners, fietsers en ander verkeer. Mensen die aan of nabij de route wonen, moeten prettig kunnen blijven wonen. Met zo min mogelijk overlast van zwaar verkeer, geluid, trillingen en onveiligheid. Aan de andere kant is de route belangrijk voor agrariërs, ondernemers en enkele andere bedrijven. Voor hen kan zwaar transport nodig zijn voor het bedrijfsvervoering. Als de weg daar niet goed is op ingericht, kan het groot gevolg hebben voor hun bedrijf. Daar komt nog een bredere gemeentelijke afweging bij. Het geschikt maken van de weg voor zeer zwaar verkeer vraagt waarschijnlijk een veel grotere investering. Nou, dat denk ik natuurlijk wel. Dat is gemeenschapsgeld. De gemeenteraad moet dus ook afwegen wat financieel verantwoordelijk is. En wat dit betekent voor andere wegen of andere voorzieningen bij de gemeente. De gemeenteraad moet straks een afweging maken tussen veiligheid voor het verkeer, leefbaarheid voor de mensen die hier wonen, bereikbaarheid voor de ondernemers en de kosten voor de gemeente. Welke van die overwegingen vindt u het belangrijkste? Laat het ons weten via Denk Mee platform. Vertel u het liever persoonlijk. U komt ons tegen op 3 juni bij de Kunstweek in Drie Bruggen. En dat is van 10:30 tot 12:30. 3 juni ook bij de Plus in Waarder. Dat is van 14:00 tot 16:00. En op 3 juni op de markt in Reewijk, Brug, en dat is van 10:00 tot 15:00 dus. Als u denkt, nou, denk mee. Wat denk u? Ja.
0: Nou, ik denk wel mee. Dat wil ik ook wel hard op meedenken.
1: Nou, vertel.
0: Het lijkt mij beter als zulke wegen, krap worden, want ze zijn natuurlijk niet. Maar zulke wegen, die staan 100 jaar. Dus vroeger waren die wegen die waren niet bestand voor zwaar verkeer. Er was geen zwaar verkeer nodig.
1: Nee, maar nu wel.
0: Tegenwoordig wel. Dus, nou, die wegen zal opgeknapt moeten worden, logisch. Maar als ze voor zwaar verkeer opgeknapt moeten worden, kost dat verschrikkelijk veel geld. En dan moeten wij met z'n allen betalen. Is het dan niet misschien eigenlijk dat je, ik weet niet over hoeveel bedrijven het gaat natuurlijk, waarvoor het zware verkeer, is het dan niet mogelijk dat je zulke bedrijven laat verhuizen naar een bedrijventerrein, wat misschien of wellicht goedkoper is, als je ze daar bijvoorbeeld mee financiert, om in ieder geval te gaan verhuizen. Ik denk dat dat goedkoper is, want om hoeveel gaat het, hoeveel bedrijven gaat het? Gaat het om, ik noem maar wat, 50 bedrijven, zeg ik, ala. Maar ik geloof niet, ik weet het niet, maar ik geloof niet dat het dan zoveel bedrijven gaat. Denk ik dat je beter kan zeggen, ga naar een bedrijventerrein, waar ze daarmee heen verhuizen. En ik denk dat, en help dat financieren daarmee mee. Ik denk dat dat goedkoper is.
1: Een bedrijf, ik ga daar vanuit, er zit een trappenbedrijf. Nou, dat zit vlakbij het spoor.
0: Ja, weet je, daar zit er meer, maar je kent het zo niet.
1: Nee, maar ik denk, een boer, Die hebt ook zwaar. Die trekkers van vroeger, nou, dat waren.
0: Ja, dat weet ik
1: dat
0: wel.
1: Dat waren klein, maar nou, die trekkers, nou, die hebben banden, zijn breed, zijn ook veel zwaarder als die we vroeger hadden, natuurlijk.
0: Nou, dan denk ik dat zulke soort bedrijven gaan in de eigen arm moeten passen. En dat ze dan maar drie keer in plaats van één keer naar de land moeten, over de land moeten rijden, wat dan ook. Ja. Nou goed, dat, denk mee, dus dit is mijn gedachte.
1: Nou, jij hebt het via dicht gedaan, nou, dus je weet het wanneer het kan, dus.
0: Zo is dat.

0: kijkers van het populaire programma Jachtseizoen, Most Wanted, konden in de derde aflevering een opvallend stukje bodegraaf herkennen. In de aflevering die momenteel te zien is op Videoland eindigt een slow motion achtervolging, namelijk bij de afrit van de A12 in Bodegraven. Jachtseizoen Most Wanted is een populaire spin-off van het bekende programma van Stuk TV, waarin bekende Nederlanders op de vlucht slaan, terwijl Giel van Winter, Thomas van der Vught en Stefan Jurens de jacht openen. Dit programma is geliefd, wel bij jong als bij oud, staat regelmatig bovenaan de lijst van de best bekeken programma's op Videoland. In de derde aflevering rijden Stuk TV-presentatoren vanuit Utrecht richting Bodegraven, waar zij in de file terechtkomen op de A12. Nou, dat is niet normaal. We hebben nooit file op de A12. Ja. Maar nou, toevallig, hun hadden dat wel. Uiteindelijk weten de presentatoren en de boeven Malgosia en Frischel op te sporen en klem te rijden aan het einde van de afrit bij de Bootrotonde in Bodegraven. Daar stopt de herkenbare Stuk TV de bus van de voortvluchtigen. Stefan en Giel springen direct uit de bus om de twee deelnemers aan te houden. Even verderop bij het tankstation tegenover de Fontol wordt Margons en Vigel ondervraagd voor het programma. Vervolgens barst er een juichen los bij Giel, Thomas en Stefan nadat de arrestatie succesvol is afgerond. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Wilt u nog zien? Ik denk nog wel dat u het terug kan kijken op Videoland. Want het is natuurlijk wel...
1: Ja, Videoland, die houdt meestal wel een heel poos.
0: Want de opnames vonden op zondag 19 april plaats.
1: Kijk ik nog wel eens, wat je een jaar geleden al gekeken. Ja. En dan denk je van, dan hebben ze daar een ophef over dat nieuwe
0: vlodder.
1: Nou, ik denk, nou, dat is wat hoor. Ik vond het leuk. Nou ja, ik vond het inderdaad...
0: Het is heel anders, maar het is...
1: Het is leuk. Krijgen we 6 afleveringen, ja... elke werkdag. Ik denk, nou, dat gaat leuk worden. Nou, wij Pinksteren. Nou, Pinksteren een dag. Tweede Pinksterdag. Ach, het is geen werkdag. Dus misschien zal dat dan wel niet. Dinsdags. Nee hoor. Nou, gaan we kijken. 6 afleveringen.
0: Nee, maar het was ook een beetje een raar einde eigenlijk. Dus ja, misschien. Nou. En dat zou nog kunnen natuurlijk. Dan moeten we even afwachten.
1: Nou, goed, die ophef die erover was, die vond ik een beetje overdreven dan. Ja. Maar goed, een belangrijk wapenfeit van de werkgroep Bodegraven Reewijk van Hugo Kostijn noemt het jaarverslag 2025 van deze regionale erfgoedstichting een voorstel aan de burgemeester en wethouders om het cultureel historisch waardevolle geachte panden en landschapselementen aan te wijzen als gemeentelijk monument en op te nemen in omgevingsplannen. Daarbij gaat het in Bodegraven onder meer om het woonhuis de Wilhelminestraat 15, wat de voormalige slijterij was, het rode en het rode dorp aan de noordzijde, het complex arbeiderswoningen gegroepeerd als Hofje uit 1920 en de villa op de hoek burgemeester van Dobber, de Bruinstraat burgemeester van Vonkelaan uit 1937. Het laatste pand vanwege zijn hoogstaande architectuur en ambachtelijke uitvoering. De landschapselementen die worden dan geïnventariseerd. Nou, even kijken, wat zie ik nog meer? Ja, nou, je zou eventueel nog meer kunnen lezen, maar dat moet je dan wel een keertje zelf doen. Maar goed, in ieder geval, dat is ook alweer een feit.

0: Zin in de middag vol muziek, beweging en warme ontmoetingen? Kom dan naar het Danscafé. Muziek maakt iets los. Niet alleen de heupen, maar ook herinneringen. Jong of oud, ieder is welkom om mee te dansen, te luisteren en te genieten. Erik, Carla en Connie zorgen voor een sfeer en een dansje, als je daar zin in hebt. Een vintage meubels, tafelkleedjes en schemerlampen brengen een nostalgische sfeer tot leven. Gaat het? Ze draaien de mooiste platen en delen verhalen en herinneringen bij elk nummer. Dans mee op krakers, van toen en nu. Het Danscafé brengt mensen samen en bezorgt je gegarandeerd een glimlach. Dat is vandaag, vanaf 3 tot 5 uur. En dat is natuurlijk altijd weer in ons mooie Evertshuis. En de tickets kosten u €7,50. Nou, ik denk nog wel dat er wel kaartjes zijn. Want ja, er is wel veel te beleven natuurlijk morgen ook weer in Bodegraven.
1: Ja, zeker weten. Hey, warm jouw huis bijvoorbeeld snel op als het buiten warm is. Misschien wordt het dan eens tijd voor extra isolatie. Want een goed geïsoleerd huis blijft in de zomer langer koel. Maar waar te beginnen en hoe het zit met de kosten, volg het gratis webinar over het isoleren van uw woning op dinsdagavond 9 juni. En dan is het webinar wordt gegeven door experts van onze samenwerkende partners, Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket. Nou, voor wie is de webinar? Die richt zich op mensen met een koophuis. Wanneer gaat het beginnen? Het begint om 8:30 tot 9:30. En aanmelden om het webinar te volgen, moet u zich vooraf aanmelden. En dat kunt u doen via klimaatroute.nl/webinar. Vervolgens ontvangt u per e-mail een link of om de online presentatie te volgen op uw laptop, telefoon of tablet. Tijdens het webinar krijgt u informatie over wat voor maatregelen u kunt nemen. Bijvoorbeeld het vervangen van uw ramen of het plaatsen van een dak of vloerisolatie. Ook hoort u precies hoe de subsidies werken, welke voorwaarden gelden en hoe u voorkomt dat u geld laat liggen. Heeft u specifieke vragen over uw woning? Deze kunt u dan ook gelijk stellen door een bericht te sturen naar een van de adviseurs tijdens de presentaties. Nou, het is interessant om daar in ieder geval aan mee te doen. 9 juni, 8:30, webinar.

Dit is De Blik met het sportoverzicht en het sportprogramma voor dit weekend. Luisteraars, goedemorgen. Het is zaterdag 30 mei. Het is weer tijd voor ons wekelijkse sportoverzicht in De Blik. En ik ben André van Echtdom. Vorige week zaterdag werd de laatste ronde van de reguliere competitie in het amateurvoetbal afgewerkt. De uitslagen en eindstanden. In 3E sloot Esto het seizoen af met een 3-1 nederlaag tegen Biver. Eindstand in 3E: Olympia kampioen, EM21, FC Oostgeest en Groeneweg spelen na competitie voor promotie. Esto is geëindigd op de vierde plek en dat is toch een tikkeltje teleurstellend. Koudekerk en BSC 68 spelen na competitie voor handhaving. Roek en Alenderveen gedegradeerd naar de vierde klasse. In 4D won RWC 33 met 2-4 van ONA. Eindstand in 4D: Ommoord kampioen, Schoonhoven dilettant en Haastrecht spelen na competitie voor promotie. RWC 33 is geëindigd op de zesde plek. ONA speelt na competitie voor handhaving. VVOR en Florian gedegradeerd naar de vijfde klasse. In 5B won CVC Reewijk met grote overmacht van de Rijnstreek. Het werd een 14-0 monsteroverwinning met maar liefst 6 doelpunten van Juri Kalmeijer. Eindstand in 5B: Woerden kampioen, Lekkerkerk, SVV 81 en CVC Reewijk, dat als zevende eindigde, gaan na competitie spelen voor promotie naar de vierde klasse. Vanmiddag na competitie met WDS tegen CVC Reewijk om 14:30 in Driebrugge. De winnaar van deze wedstrijd speelt zaterdag 6 juni de finale wedstrijd tegen Hazewoudse Boys op neutraal terrein. Het BSS topscorersklassement is gewonnen door Jeroen Schouten van Rode 76 met 15 treffers. Tweede is Luc van Leeuwen van RWC 33 met 14 treffers. Programma Veldkorbal. CKV Reewijk tegen Twist is om 4 uur. En Nexus tegen Vriendenschaar is om 3:10.

Vanmiddag vanaf 2 uur weer Sport op Zaterdag op de radio met live de volgende nacompetitiewedstrijden. WDS tegen CWC Reewijk, u hoort mij als verslaggever. En ONA tegen SEP met Gerrit Schinkel. Luisteraars, dit was het weer. Goed weekend en tot een volgende keer.

0: Vanaf 1 juni is het stationsgebied van Utrecht Centraal grotendeels rookvrij en vapevrij. Dat meldt de gemeente. Op de manier zou het gebied prettiger en gasvrijer worden. Wethouder Dennis de Vries van Volksgezondheid legt uit dat Utrechtse jongeren in 2035 rook- en vapevrij moeten kunnen opgroeien. Dat betekent ook dat ze geen rook van anderen meer inademen. Rookvrije gebieden zijn een bewezen manier van rookpreventie bij jongeren, omdat ze zo vaker het goede voorbeeld krijgen. Om aan te geven dat een plek rookvrij is, worden stickers op vloeren en gevels bij de intrees van een station en de gebouwen daaromheen geplaatst. Er komen 3 ingerichte rookzones. 2 daarvan zijn te vinden achter de uitgang van de fietsenstalling aan de kant van Hoogkaterijnen. De 3e is bij de uitgang van Utrecht Centraal aan de Jaarbeurszijde. Het initiatief van een rookvrij stationgebied is ontstaan uit een samenwerking tussen gemeente Utrecht en NS, de eigenaren van Hoogkaterijnen. Alle 4 informeerden zijn medewerkers, huurders en bezoekers over het nieuwe rookvrij gebied.
1: Ja, en u weet het, dit is online op het internet en alles is tegenwoordig. Maar goed, het is natuurlijk niet meer weg te denken uit het leven van bijvoorbeeld onszelf natuurlijk, maar ook van je kinderen. Daar gebeuren leuke dingen, zoals grappige momenten en het staan van nieuwe vriendschappen. Maar soms zijn er ook situaties die lastig, ongemakkelijk of zelfs onveilig kunnen zijn. En juist dat ziet u niet altijd, of pas achteraf. Voor veel ouders en verzorgers is de online wereld van een kind niet altijd zichtbaar. Een gesprek starten helpt u daarom meer grip te krijgen. Niet door het kind te controleren, maar door goede vragen te stellen. Want die ene vraag kan het verschil maken. Log in op hun wereld. Kijk voor tips en bijvoorbeeld vragen op samenonlineveiligleven.nl. Nou, ik zeg het verkeerd, dan ga ik het nog een keer noemen. Samenonlineveilig.nl. Nou, ik zou zeggen, doe dat eens, want het is heel erg belangrijk om je kind online in de gaten te houden, want het gaat soms heel erg verkeerd.

0: Drinkwaterbedrijf Oase waarschuwt dat er na 2030 mogelijk tekort ontstaat in ons drinkwatervoorziening in het Groene Hart. Als capaciteit niet wordt uitgebreid. Door woningbouw en bevolkingsgroei neemt de vraag naar drinkwater toe. Terwijl nabestaande bronnen onder druk staan door klimaatverandering en vervuiling. Oase publiceerde op 19 mei een jaarverslag over 2025. Daaruit blijkt dat het bedrijf vorig jaar 47,1 miljard liter drinkwater leverde aan ruim 800.000 inwoners en 3400 bedrijven. Dat is meer dan in 2024. Want toen stonden we op 46,2 miljard liter werd geleverd. Nou, dat is toch niet zo. Ja, is wel wat meer, maar. Stijging hangt vooral samen met woningbouw. In onder meer Gouda, Alphen aan den Rijn en de Zuidplaspolder. De Zuidplaspolder, dat is natuurlijk een hele nieuwe gemeente, zowat. In deze regio's worden de komende jaren tienduizenden woningen gebouwd. Waaronder in de Gennephoek 5500 woningen, Westergouwen 4500 woningen en Korte Landen in de Zuidplaspolder nog eens een keer 8000 woningen. Om de groeivraag op te vangen, werkt Oase aan uitbreiding van de waterwinning in de Alblassenwaard en de Krimpenenwaard. Daar is een voorkeuralternatief gekozen voor een nieuwe winning die jaarlijks ongeveer 8 miljoen kuub meter extra drinkwater moet opleveren. De nieuwe winning wordt naar verwachting zo rond 2033 in gebruik genomen. Volgens Oase staat drinkwaterbronnen steeds meer onder druk door klimaatveranderingen, droogte en verzilting. Daarnaast maken stoffen zoals PFAS, medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen de zuivering van drinkwater complexer. Oase wil de komende jaren fors investeren in nieuwe leidingen, extra verzuiveringscapaciteit en uitbreiding van het netwerk. Ook zet het bedrijf in op bewust drinkwatergebruik. Even afmaken hoor. Om de druk op het systeem te verminderen. Volgens Oase is dat echter niet voldoende om de verwachte groei volledig op te vangen. De keuze die we nu maken bepalen de inwoners en bedrijven ook over 10 of 20 jaar kunnen rekenen op betrouwbaar drinkwater, zegt directeur-bestuur Arjan Driesprong.
1: Ja, de gemeente Woerden die heeft mijn naam genoot de zilveren europenning uitgereikt aan Kees Kwaadseniet. Wethouder Arjan Noordhoek overhandigde de zilveren steek spel tijdens het afscheid van de Kwaadseniet als voorzitter van de onderlinge verzekering Kamerik. Kees de Kwaadseniet ontvangt de gemeentelijke onderscheiding vanwege een langdurige en veelzijdige inzet voor de Kamerikse gemeenschap. Gedurende ongeveer 40 jaar was hij bestuurlijk actief binnen de OVK. Hij begon als lid van de commissie van toezicht en was jarenlang voorzitter van het bestuur. In de periode zette hij zich in voor de continuïteit van lokaal gewortelde verzekeringsorganisatie en speelde hij mee aan een belangrijke rol in de modernisering van het met het behoud van de coöperatieve lokale karakter. Tijdens de uitreiking sprak wethouder Noordhoek zijn waardering ook uit voor de grote maatschappelijke betrokkenheid van de Kwaadseniet. Mensen zoals u zijn ontzettend belangrijk voor ons dorp als Kamerik, aldus de wethouder. Ook benadrukte hij dat de Kwaadseniet altijd bereid was om mee te denken en te helpen. Vaak bescheiden op de achtergrond, maar voor de grote betekenis voor vele organisaties en inwoners. Naast zijn inzet voor de OVK was Kees de Kwaadseniet jarenlang actief binnen de korfbalvereniging. Hij vervulde daar verschillende vrijwillige functies, waaronder de voorzitter, fotograaf en ook nog eens omroeper. Ook was hij mede bedenker van het clublied van de vereniging. Veel inwoners van Kamerik kennen Kees dan ook als een fotograaf van het dorpsplatform Kamerik Vandaag. Sinds 2020 is hij vast redactielid en verantwoordelijk voor de fotografie van het platform. Met zijn foto's legt hij evenementen, sportwedstrijden, natuur en bijzondere momenten in het dorp. Ook fotografeert hij jarenlang activiteiten voor de vrijwillige brandweer. Zijn werk bedraagt dan ook aan bij het dorpsleven van Kamerik, die zichtbaar blijft en wordt bewaard. Kees werd geboren in 6 februari 1952 en dan ook wel uiteraard in Kamerik. En staat bekend als betrokken, betrouwbare vrijwilliger, een groot hart voor zijn dorp. Met toekenning van de zilveren gemeentelijke erepenning spreekt het college van burgemeester en wethouders van Woerden zijn waardering uit voor zijn langdurige vrijwillige inzet en zijn bijdrage aan de levendheid en verbondenheid in Kamerik.

0: Nou, beste luisteraars, dat zat er zit er alweer op, hè? Ja, nou, ik zou zeggen, ons programma is nou toch afgelopen, dus het leukste is eraf voor vandaag. Ik zou zeggen, ga eens even lekker naar het dorp toe, want er is nog zat te doen. Vanavond ook nog weer de artiesten, heb ik gezien. Dus.
1: Ja, en nog braderie. Ja, of het de braderie is hetzelfde als gisteren, dat weet ik niet. Maar,
0: ja, dat weet ik ook niet hoor.
1: Dat weet ik niet, maar er is nog kermis, er is van alles te beleven. En anders ga je gewoon even naar de site van BSS en dan gaat u naar de uitgaanstipjes. En daar is er dan altijd wel hier in de wijde omgeving ook wel wat te doen.
0: Zo is dat. Nou goed, wat dit betreft, dat betreft, zo betreft. Bedankt voor het luisteren. Heel fijn weekend en tot de volgende week.
1: Groetjes. Hoi hoi.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
10: BSS. Dit zijn
11: Bas en Piet.
12: Dit zijn
13: de muziekexperts. Presenteert de discografie van
14: 1 uur lang. De beste nummers van 1 artiest of band.
13: Presentatie en samenstelling door uw muziekexperts Bas en Piet. Live op BR6.
14: Deze uitzending, de discografie van
15: Simple Minds.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn de discografie van 1 uur lang. De beste nummers van 1 artiest of band.
0: Presentatie en samenstelling door uw muziekexperts Bas en Piet.
1: Deze uitzending, de discografie van...
2: Ja, vanavond duiken we in een band die nooit netjes in 1 vakje is blijven staan. Simple Minds uit Glasgow, wat ooit begon vanuit punkwortels en post-punk nieuwsgierigheid, groeide uit tot een oeuvre waarin art rock, new wave, synthpop, ambient sferen, instrumentale stadsmuziek, politieke lading, volkachtige melancholie en stadiongrote refreinen allemaal naast elkaar kunnen bestaan zonder dat het ooit zijn eigen gezicht verliest. Vanavond dus een uitzending zonder Piet, maar wel met Bas en met de muziek van Piet. En je hoort dus Simple Minds. En dat is dus ook precies hoe Jim Kerr de reis van de band later ook zelf samenvatte. Als een tocht langs avant-garde, art rock, pop, ambient, instrumentals, politiek, folk en het grote podium. Deze special hoor je dus geen rechte lijn, maar een landschap. Van koele machines en glanzende synths naar grote drums, weidse gitaren, bezielde zang en songs die evengoed in een club, kathedraal of arena kunnen wonen. Kortom, Simple Minds is geen stijl, Simple Minds is een route. En vanavond rijden we die helemaal uit. Te beginnen bij... Ja, Don't You... Eigenlijk Don't You Forget About Me. Zo'n nummer waarbij je bijna automatisch de Breakfast Club voor je ziet. En dat is ook logisch, want het werd speciaal voor die film geschreven door Keith Forsey en Steve Schiff. Het mooie verhaal erachter is dat Simple Minds het eerst helemaal niet zo zag zitten. Brian Ferry en Billy Idol hadden al bedankt. De band zelf was ook terughoudend. En juist dat bijna gemiste kansje werd uiteindelijk hun grootste Amerikaanse doorbraak. In mei 1985 stond het nummer op 1 in de Amerikaanse Billboard hitlijst. En ineens was Simple Minds niet meer alleen een grote Europese band, maar echt een wereldnaam. En eerlijk is eerlijk, de mix van melancholie, vaart en amazing refreinen werkt nog steeds alsof die jaren 80 gisteren waren.

Je luistert naar de discografie van... Vandaag stappen in het grootste geluid van Simple Minds. En dat hoorde je zojuist met Belfast Child. Een van de meest aangrijpende nummers die Simple Minds ooit heeft gemaakt. Het verscheen in 1989 op het album Street Fighting Years en kreeg zijn emotionele lading na aanslag in Enniskillen in 1987, waarbij Jim Kerr diep geraakt werd door het nieuws uit Noord-Ierland. Muzikaal leunt het nummer op het traditionele Ierse lied You Move Through the Fair en daardoor klinkt het niet als een gewone popsingle, maar bijna als een klaagzang, een gebed, een open wond met hoop erin verborgen. Misschien is dat precies waarom het zo hard binnenkomt. Het werd niet alleen artistiek een van hun grootste statements, maar ook commercieel een enorme klapper. In het Verenigd Koninkrijk werd het een nummer 1 hit en in Nederland stond

zojuist Promised You a Miracle, afkomstig van New Gold Dream uit 1982. Het album waarmee Simple Minds echt van gerespecteerde cultband naar grote naam begon door te schuiven. Op de officiële albumgeschiedenis noemt de band die plaat zelf een kantelpunt en dat hoor je in het nummer meteen terug. Het is nog elegant, nog licht op artpop, maar ook al onweerstaanbaar catchy. In het Verenigd Koninkrijk werd dit hun eerste top 20 hit en in Nederland bereikte het nummer eveneens de hitlijsten. Mooi detail voor de liefhebber, deze opname werd gemaakt met drummer Kenny Hislop, die maar kort rond deze periode bij de band betrokken was. Dit is dus zo'n sleuteltrack waarop alles samenvalt. De verfijning van de vroege Simple Minds, het dansenritme van de nieuwe tijd en de eerste echte geur van grote doorbraak. Kortom, titel klopt, belofte ingelost.

muziekexperts Bas en Piet presenteren u ook deze maand weer de discografie van. Met vandaag de muzikale reis van Simple Minds. En dat hoorde je met Sanctify Yourself, een track van Once Upon a Time, het album uit 1985, waarmee de band definitief op het grote wereldpodium belandde. Die plaat leverde 4 grote singles op en Sanctify Yourself haalde in het Verenigd Koninkrijk de top 10. Wat het nummer zo sterk maakt is dat het tegelijk groots en onrustig klinkt. Arena pop, jazeker, maar wel met die typische Simple Minds spanning. Alles beweegt, alles dringt aan, alsof het nummer voortdurend naar een hogere versnelling zoekt. Ook visueel zat het destijds raak. In de officiële video werd de band in volle kleur en vaart neergezet. Helemaal passend bij dat zelfbewuste midden jaren 80 geluid. Dit is dus niet zomaar een hit, maar ook een perfecte momentopname van de fase waarin Simple Minds kunstzinnigheid en massabereik moeiteloos liet samenvallen.

Je luistert naar deel 2 van de discografie van. Een uur lang zetten we één band in de spotlights en dat is deze maand Simple Minds.

grote refrein, brede synths en Schotse klasse. Dit is de discografie van Simple Minds. En dat was Alive and Kicking, misschien wel de warmste vuist in de lucht plaat van Simple Minds. Het nummer komt van Once Upon a Time en het album dat in 1985 naar de eerste plek van de Britse albumlijst ging. En de single zelf schopte het tot nummer 7 in de Verenigd Koninkrijk en nummer 3 in de Verenigde Staten. Jim Kerr vertelde later dat de inspiratie voor de tekst kwam tijdens een zomers verblijf in New York. Op een moment waarop de band voelde dat alles open lag en er echt iets in de lucht hing. Dat hoor je ook. Dit is geen sombere new wave meer. Dit is pure hoop op groot formaat. En dan heb je natuurlijk nog dat slot met die beroemde zanglijn die iedereen kan meedoen. Geen ingewikkelde poëzie, gewoon zo'n refrein dat meteen mensen verzamelt. En op de radio is dat goud. Toch?

En dat hoorde je met Someone Somewhere in Summertime, de opening track van New Gold Dream. En je kunt je eerlijk gezegd nauwelijks een mooiere binnenkomer voorstellen. Deze song begon ooit met de werktitel Summersong en dat voel je nog steeds. Alles eraan gloeit, zweeft en lijkt in zacht licht te baden. New Gold Dream geldt binnen de Simple Minds catalogus als de grote doorbraakplaat en als een album waar de band zelf nog altijd met bijzondere liefde op terugkijkt. The Guardian noemde dit nummer ooit een wals door mythische augustusnevel en dat is eigenlijk enger raak dan je lief is. Het was niet hun grootste chartkraker, maar wel precies zo'n lied waardoor je

instrumentaal nummer dat zoveel karakter heeft dat woorden hier bijna in de weg lopen. In de officiële archieven van de band lees je dat het in 1981 begon als een van de 3 demo's die Mick McNeil aan Jim Kerr doorgaf. En omdat er maar geen tekst op wilde landen, stond het intern een tijd bekend als The Third Track. Gelukkig bleef het instrumentaal, want juist daardoor kreeg het iets futuristisch en open. Later werd het volgens diezelfde archieven en volgens The Guardian een track die opvallend veel invloed had op latere dance- en balearic remixen. Best spectaculair voor iets dat ooit gewoon als hardnekkige demo rondzwierf.

band met echo, energie en eeuwige hoeks. Dit is de discografie van Simple Minds. En dat was Waterfront en achter die grote directe rocksound zit eigenlijk een heel lokaal en menselijk verhaal. Het nummer verscheen op Sparkle in the Rain uit 1984. Het album dat voor Simple Minds de grote commerciële doorbraak betekende en meteen naar nummer 1 ging in het Verenigd Koninkrijk. Jim Kerr vertelde dat Waterfront ontstond in een periode waarin Glasgow in verval was geraakt, scheepswerven verdwenen, de stad voelde als een spookstad en toch zag hij tijdens een avondwandeling langs de rivier ineens weer leven terugkeren. Daar begon de tekst te stromen. En Charlie Burchill vertelde dan weer hoe die beroemde baslijn ontstond via een Dynacore-versterker en eigenlijk neerkomt op één herhaalde noot. Moraal van het verhaal: soms heb je geen duizenden noten nodig, maar gewoon één goede. En deze is raak, elke keer opnieuw.

Zo komen we alweer aan het einde van de discografie van, met vandaag, de hits, albums en verhalen van Simple Minds. En dat hoor je met Book of Brilliant Things. En dat is zo'n nummer dat je misschien niet als eerste noemt als het over hits gaat, maar wel meteen voelt als je het hoort. Het staat op Sparkle in the Rain, maar de achtergrond maakt het nog veel mooier. Jim Kerr zei later dat dit een van de Simple Minds songs is waarmee hij zich het sterkst verbonden voelt. De inspiratie kwam onder meer van zijn vader, die zichzelf ontwikkelde door veel te lezen. En daardoor zit er in deze song veel meer dan alleen mooie melodie. Het gaat ook over kennis, verbeelding en de vrijheid om zelf te denken. Misschien is dat precies waarom het nummer zo'n lange adem heeft, want het staat nog altijd in hun lijfverhaal, ook op het in Amsterdam opgenomen Live in the City of Diamonds is het weer present. Niet schreeuwerig, wel van blijvende klasse. Ja, en zo liep deze discografiereis van Simple Minds in een mooie boog door de tijd. Van de instrumentale stadsbeeld van Team for Great Cities naar de doorbraak van Promise You're a Miracle, Glittering Prize en Someone Somewhere in Summertime van de Clyde Pulse. Van Waterfront en het gespierde Speak Your Love to Me met het wereldwijde kantelpunt Don't You Forget About Me. Daarna kwamen de grote arenajaren met Alive and Kicking, Book of Brilliant Things, Sanctify Yourself, All the Things She Said en Ghost Dancing. Gevolgd door de politieke zwaarte van Belfast Child, het opklarende See the Lights en tenslotte de late herstart met Moscow Underground. Dat is precies waarom Simple Minds zo goed werkt in de discografie van. Niet alleen om de hits, maar ook om het verhaal eromheen. Dit was een spin-off in de geest van de muziekexperts. Bekend waar het moet, nieuwsgierig waar het leuk wordt en altijd net even verder dan de eerste meezinger. Volgende week zijn we weer bij je terug met een reguliere uitzending van de muziekexperts. Nog even zonder Piet, maar hij komt binnenkort terug, al is het maar telefonisch. Maar wel nog altijd om 8 uur op de dinsdagavond en 11 uur op de zaterdagochtend. Voor meer informatie, teksten en fragmenten rondom dit programma of de muziekexperts, bekijk je de volledige vernieuwde website demuziekexperts.nl. Ik dank je voor het luisteren en wat de discografie van betreft, zie ik je eind volgende maand weer terug. Met dan weer zo'n fantastisch artiest of band. Tot dan of tot volgende week bij de muziekexperts. Ciao!

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vast zaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd de reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam kost je nu 20 minuten extra tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
2: BR6. Muziek uit het verleden en heden.
3: De muziekfabriek en Ron van der Steen.
2: De muziekfabriek.
3: Laat je opnieuw verrassen.
4: Laat ik je dit zeggen. Laat de muziek maar weer eens flink overroelen. Vrienden en vriendinnen, dit is de muziekfabriek op je favoriete radiostation. De muziek die is zorgvuldig voor je geselecteerd. En we gaan weer op volle kracht. En zowel het begin altijd een heerlijke gouden ouwe. De titel is Ain't No Pleasing You. Het wordt gedaan door Chess en Dave. En wij zitten hier gezellig aan de thee. En ik zou tegen je willen zeggen, doe gezellig

0: waren de eerste drie liedjes. Zoals laatste Blondie, Heart of Glass. Daarvoor zat Bluff, tezamen met Nielsen en Manhartter. En we begonnen met die gouden ouwe van Chess en Dave en Ain't No Pleasing You. Een uurtje de muziekfabriek kan niet zonder de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: En onze tijd is gestopt bij het jaar 2008.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Kate Ryan met Ela, Ela, Ela. Kate Ryan werd geboren en woont in Tessenderlo en dat ligt in België. Ze groeide op in een muzikale familie. In het café van haar ouders, de Oude Post, in diezelfde plaats playbackte zij onder meer Sandra Kiem en Madonna. Verder entertainde ze een schoolpubliek en deed ze covers van onder meer Alanis Morissette en Four Non-Blondes. Haar professionele carrière begon met het toeren met de Soap Band, waar ze fungeerde als achtergrondzangeres. De muziekcarrière van Kate Ryan kwam pas goed van de grond in 2001, toen ze de best verkochte dance single in België Scream for More uitbracht. Ze zou internationaal de hitlijsten bereiken. Haar debuutalbum Different werd in 2002 uitgebracht, met over heel Europa een verkoop van meer dan 250.000 exemplaren, die goud en platina oogsten in veel landen. Een week eerder zou nummer Ela Ela Ela nog op 3 staan, maar het zou al snel doorstijgen naar een tweede plaats. En dat voor 5 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Lil Wayne met Lollipop. Zijn eerste kind, dochter, werd geboren toen Wayne 15 jaar oud was. Hij was getrouwd met Antonia Carter van 2004 tot 2006. Maar kreeg nog eens bij 2 anderen een kind. Wayne is meerdere malen veroordeeld voor criminele activiteiten, waaronder drugsgebruik en wapenbezit. Verder heeft hij tijdens een interview toegegeven dat hij geniet van het roken van marihuana voor creatieve doeleinden. In 2010 heeft Wayne een jaar in de Rikers Island gevangenis gezeten. Wayne is verder een ruime aanhanger van het christendom. Wat betreft zijn muziek, in de plaats van een follow-up album op de tweede eerder succesvolle Carter-albums uit te brengen, bracht Wayne in de daaropvolgende jaren een flink aantal mixtapes uit. En was hij te horen op verschillende populaire pop- en hip-hop nummers. Het vervolgalbum, The Carter 3, werd uiteindelijk uitgebracht op 10 juni 2008. En verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren en leverde hem 4 Grammy Awards op. De single Lollipop was voor Wayne een klein succesje in Nederland. Die week stond het nummer op nummertje 37, afkomstig van 31 en dat voor 4 weken hitlijst. We gaan terug naar week 32 van 9 augustus 2008.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Muziekfabriek.
1: Een zeer markante persoonlijkheid, mag ik toch wel zeggen.
0: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Deze Lil Wayne en Lollipop stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was van Kate Ryan met Ela Ela. Of is het toch Ela Ela Ela? Nou goed, kijk eens allemaal wat je doet. Als het beestje maar een naamtje heeft, hè? Dat is denk ik de hoofdzaak. Je luistert nog altijd naar een uurtje De Muziekfabriek. En laten we wel zijn, vrienden en vriendinnen. Het leven kan niet zonder de liefde. Luister nog eens naar Julio Iglesias en

0: Hij heeft zeker gelijk, deze Jeroen van der Boom. Terug te vinden op het album Deze Man, Liefde staat je goed. Daarvoor in duet, een prachtig duet mag ik wel zeggen, tussen The Generals en Marvin Gaye, You Are Everything. En we begonnen ons rijtje van drie met Amor van niemand minder dan Julio Iglesias. Laten we eens gaan kijken wat er dit keer uit onze jukebox komt.
1: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: Booker T en de MG's is een instrumentale soulband en ze waren vooral populair in de 60 en 70 jaren. De leden werkten als sessiemuzikanten voor Stax Records.
1: Aaron play the record. Jukebox classic.
0: En de band wordt vaak in het subgenre Memphis Soul geplaatst. Tussen 1963 en 1968 zijn ze op meer dan 500 albums te horen. Waaronder albums van Otis Redding, Eddie Floyd, Johnny Taylor, Rufus Thomas en Carla Thomas. In die tijd was de band vooruitstrevend, want ze waren de eerste band die leden van verschillende rassen had. Ze zijn waarschijnlijk het bekendst door hun wereldhit Green Onions. Na het scoren van vele hits viel na de verkoop van het Stax Records label de band in 1968 geleidelijk uit elkaar. Alhoewel Doon en Jackson bleven spelen, ging Jones muziek studeren aan de Universiteit van Indiana. Potts verhuisde naar Los Angeles om een studio te openen en om sessiewerk te doen. Jackson ging met Al Green werken, die in 1975 werd vermoord. Cropper en Doon gingen samenwerken met de Blues Brothers tot aan het einde van de 70e jaren. De MG's werkten samen met Bob Dylan in 1992. En in 1993 gingen ze mee op tournee als begeleidingsband van Neil Young. In 1994 werd That's the Way It Should Be uitgebracht door Booker T en de MG's. Hun eerste album na 20 jaar. Ik draai uit onze jukebox een nummer uit 1962. Luister naar Booker T en de MG's. Hier zijn ze met die wereldhit Green Onions.
1: Jukebox Classic.

0: Stakjes, ga ik dit rijtje voor je afmaken. In zijn jeugd maakte Oldfield muziek met zijn zus, zangeres Sally.
1: Oude lullenplaat.
0: Die ook in zijn latere werk nog te horen zou zijn. Met haar vormde hij het folkduo, de Sally Angie.
1: Oude lullenplaat.
0: In 1969 bracht het duo de LP Children of the Sun uit. Mike was toen 16 jaar oud. Niet lang daarna werd hij lid van The Whole World. De band van Kevin Ayers, voormalig lid van Soft Machine. Waarin hij bas en gitaar speelde en soms ook zong. Oldfield's grote doorbraak kwam in 1973 met de LP Trembling Bells. Waarop vrijwel alle instrumenten door hemzelf werden bespeeld. Dit album zonder lyrics of losse nummers met als enige nummer Part 1 en Part 2. Oftewel respectievelijk de eerste en tweede kant van de LP duurde langer dan 20 minuten. En bevatte een mix van verschillende stijlen waarmee Oldfield ook de rest van zijn carrière zou experimenteren. Zoals de genres rock, new age, folk, ambient en blues. Later kwamen ook Afrikaanse stijlen en zelfs invloeden van elektronische dansmuziek naar voren. De meeste van zijn albums zijn grotendeels instrumentaal. In de latere jaren is zijn muziek elektronischer geworden en is hij steeds meer gebruik gaan maken van synthesizers en software. In de jaren 80 scoorde hij enkele hits met toegankelijke liedjes als Moonlight Shadow en To France. Op beide nummers wordt gezongen door Maggie Riley. Luister nog eens naar de hit uit 1983, Moonlight Shadow.
1: Oude lullenplaat.

0: het is wat mij betreft niks aan de hand muziek. Dit liedje van Mark Oldfield, tezamen met Maggie Riley. Hele dikke hit dus, het jaar 1983, Moonlight Shadow. Verder hadden we muziek van Carol Emerald, The Liquid Lunch. Gevolgd door die Nederlandstalige van Danny de Munk, Ik voel me zo verdomd alleen.
1: Droom van de steen.
0: Nou, heb geen meelijden met me hoor, want ik zit in een zeer comfortabele studio met alles erop en eraan. En er komen ook nog regelmatig mensen voorbij, dus dat zit wel snor. Ik ga nog voor je draaien, Roxy Music, Take a Chance with Me. Dat moet kunnen, volgens mij in een uurtje de muziekfabriek. En Capital Cities, als de klok er toelaat, Safe and Sound. Vergeet niet te kijken af en toe, hè, vrienden en vriendinnen, op ronvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie over de muziekfabriek. Ik zeg maar meer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Wees lief voor elkaar. Gegroet en adios.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Wel eens aan een hulphond gedacht?
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
12: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
13: Erwin Holthuizen.
14: Wanneer houdt het op, Erwin?
15: Het komt u dit.
16: Een fijne, gouden ouwe.
17: Weekendlift Classic.
18: Yes, sir, boy.

0: Het is 1988. Kroonprins Willem-Alexander haalt het nieuws nadat hij in Leiden met zijn auto in de sloot belandde. Had een beetje te maken met zijn studententijd, denk ik. En op de radio muziek van Eddy Grant. En hij geeft een duidelijk statement af tegen apartheid. Give me hope, Joanna. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 30 mei 2026. Ja, de maand is bijna voorbij. Op na de zomer. Van harte welkom bij Weekendlift. Het programma wat lekkere plaatjes draait. De hits uit de 70s, 80s, 90s en ook een paar hele nieuwe plaatjes. En natuurlijk, je bent het al gewend, heel veel vaste agendapunten. Zoals onder andere het weekendweerbericht. De rubriek Kopje Thee met de DJ en nog veel en veel meer. Je weet het, de plaatjes zijn luchtig, lekker en ontzettend licht verteerbaar.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

Als je het even niet ziet zitten, moet je dit soort plaatjes even wat harder zetten. Wat een leuke plaat, zeg. Muziek in 1984 van niemand minder dan George McRae. We kennen deze man nog wel van zijn nummer 1 hit Rock Your Body. George McRae, hij leeft nog. Hij is inmiddels 81 jaar en hij geniet nog steeds van het leven, ja.

0: En natuurlijk, hij is er ook weer bij, hè?
1: Ik wil niet van Bronnebon!
0: Nou, geen ruzie maken, hoor.
1: Slokken!
0: Nee, er wordt niet geslagen, hoor. Het is tijd voor leuke muziek. Muziek van Lady Gaga van een jaar geleden. Like

Gaga en The Dead End. Muziek uit de Netflix-serie Witness Day. Ik heb hem nog niet gezien. Zo dadelijk over een minuut of vijf ga ik een plaatje draaien wat geheel gecreëerd is door AI met twee bekende stemmen. Mag jij zelf raden wie het zijn? Dus dat over vijf minuten. Het is duidelijk toch, want het is zomer op je radio.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
4: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Bij je thuis, op het werk.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BRSS in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
6: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuis.

0: zal ik je eens een klein ultiem geheimtje verklappen. Dit liedje wat je zojuist hoorde, dat bestaat officieel niet. Maar je hoort wel de stemmen van Bruno Mars en Dua Lipa. Het plaatje is getiteld Midnight Mirage en het is geheel samengesteld met behulp van AI. Ik heb het niet gemaakt, wie de maker is weet ik ook niet, maar ik kwam hem tegen op internet. Ik dacht, nou laten we dit gewoon even draaien, want het klinkt wel ontzettend lekker. Nou, ik ben ook benieuwd natuurlijk wat Bruno Mars en Dua Lipa hier zelf van vinden, want ze ontvangen natuurlijk helemaal niks. Dus ik denk niet dat ze echt gelukkig zullen zijn. Iemand die wel gelukkig is, dat is namelijk zangeres Saskia van Oerle, want in 1989 scoorde ze een grote hit samen met haar band Tambourine en High Under the Moon. Als je nou denkt, wie is nou Saskia van Oerle? Nou, dat is gewoon een Brabantse zangeres en ze werd bekend als achtergrondzangeres van onder andere Anita Meijer en ze heeft ook wat dingetjes gedaan in een achtergrondkoortje van Rob de Nijs. En er staan leuke filmpjes op internet van deze zangeres. Dus je kunt eventjes kijken straks. Doe het er wel na 2 uur. Overigens, na 2 uur op deze radiozender het programma Sport op Zaterdag. Weet je dat trouwens ook weer. Zaterdagmiddag 30 mei. We hebben een heel mooi thema. En daar ben ik het wel mee eens. Want het is vandaag de dag van de muziek. En officieel wordt dit gevierd in Den Helder. Een heel groot evenement met aandacht voor amateurmuzici en dansers. En het wordt gewoon een hele gezellige boel. Maar ja, bij de radio is het altijd elke dag de dag van de muziek. En dat geldt ook voor Bart van Leeuwen, want hij zit er weer helemaal klaar voor met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ze hadden hem nog zo gezegd dat hij zijn gezicht hier niet meer moest laten zien. Het is beter dat je voorlopig even onderduikt, hadden ze hem verteld. Nou, dat hoefden ze hem geen 2 keer te zeggen. Door het vuur in hun ogen was de boodschap meteen duidelijk. En dus is hij nu op de vlucht, voordat het zometeen te laat is. Tja, dan moet ik de komende weken maar even niet de stoere kerel uithangen, had hij bij zichzelf gedacht. Maar ondertussen zou hij die stoere jongen best weer willen zijn. Zo is zijn karakter nou eenmaal. Diep van binnen wil hij niets liever dan meedoen met de echte zware jongens. Toch is het beter om nu even bij die kerels uit de buurt te blijven, want hij weet dat ze naar hem op zoek zijn. Ook al vindt hij vlucht eigenlijk maar laf en zou het stoerder zijn om te blijven, op dit moment kan hij niet anders. Maar ja, je wilt je natuurlijk niet van je zwakste kant laten zien. Je moet laten merken dat je nergens bang voor bent en zeker niet voor je vijanden. Alleen is het dit keer geen tikkertje dat hij speelt, maar een spel van leven en dood. En ze zullen net zo lang achter hem aan zitten tot ze hem hebben ingehaald. En hij weet maar al te goed wat hem dan te wachten staat. Niemand wil per slot van rekening het onderspit delven. En dus deed hij er het beste aan om inderdaad zo snel mogelijk te verdwijnen.

0: Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Michael Jackson uit 1983 en Beat It. Hij stond maar liefst 11 weken op nummer 1 in de top 40 van het jaar. En dat was natuurlijk wel een record.
1: Erwin, wat wordt het weer vandaag?
0: Nou, dat ga ik je zo dadelijk vertellen, Nicolette. Gerard Joling die is terug met een heerlijk feel-good liedje. En met dit vrolijke aan aanstekelijke deuntje luidt Gerard alvast de zomer in. En wij hebben er ook zin in. Gerard Joling. En niet voor één keer.

0: Gerard Joling, niet voor één keer. En we weten allemaal dat Gerard Joling de gave heeft om het af en toe te laten stormen. Daarover gesproken, het enige echte weekend weerbericht. De kans op zon is 60% groot, de kans op neerslag is 20%. Minimale temperaturen van zo'n 10 graden en maximaal worden 22 graden. Er is wind en die komt uit het noordoosten, windkracht 3.
1: Een aanstormend acteertalent dat armoede wist te ontvluchten.
2: Social Classic. Full Power Smash.

0: een cover mag, zolang je maar die eigen draaien geeft. En dat hebben de vier heren van The Corrs in 1998 heel goed gedaan, want het was een behoorlijke hit, Stand By Me. En de wat oudere luisteraars die zeggen natuurlijk dat het origineel is van Benny King. Dat klopt ook, ja. Maar deze was ook niet onaardig, maar dan in een reggae-vorm. Dat hadden ze in die tijd toen niet. In het kader van The Soul Show Classic, muziek uit 1979 van Chicago. En Street Player. Je luistert naar Weekendlift, iedere zaterdagmiddag te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oude Water. En vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling via Gouwestad Radio. En zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En ook op zondagmiddag in de herhaling tussen 5 en 6 via Midland FM. En als je op dit moment de televisie aan hebt en je woont in het kabelgebied van Ziggo, dan moet je even je televisie afzetten of aanzetten op kanaal 39. Dan zie je het informatiekanaal van Gouwestad. Met daarbij natuurlijk het radiogeluid. Het is maar eventjes een tipje. Het is mooi weer buiten en dan weet je het wel rond dit tijdstip. Want we gaan lekker naar de kermis.
1: Attention!

0: op een avond de Italiaanse stad Napels verlaat. En de man zegt dat hij de volgende ochtend een trouwring voor zijn vriendin zal kopen. Nou, hoe het afgelopen is, weten we niet. Ik zeg buonasera, Nicolette.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest en dan weet je het wel. De hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. De avond valt langzaam over de stad. De lichten weerspiegelen in natte straten. Ergens rijdt nog een laatste taxi voorbij en dan zie je iemand. Eén blik, genoeg om alles even stil te zetten. Sommige momenten laten zich niet uitleggen, die voel je gewoon. 1997, Elton John, Something About The Way You Look Tonight.
2: Het is zwoel, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Poppy T, DJ.
3: There was

1997 en dat allemaal in het kader van de rubriek Kopje Thee met de DJ muziek van Elton John en Something About The Way You Look Tonight. Daarover gesproken. Ja, dat is Tarzan. Die heeft niet veel om het lijf, zeg maar. We begonnen het programma met Afrika en we borduren nog eventjes voort op Afrika. Want zij had in 2010 een hele grote hit mee. Het thema van het WK. Hier is Shakira en Waka Waka, Time for Africa.

Wakker Wakker. Zaterdagmiddag, bijna 2 uur. Je komt net je bed uit. Zou zo klunnen kunnen klinken. Hè? Ja, het doet een beetje pijn soms, hè. Een van de laatste plaatjes voor vanmiddag. Hij had een zomerrit in 1999.

0: girlfriend everywhere.
1: Het is een soort schuimmissierde Louis Bega met een bescheiden zomerrit. I got a girl. Dit was het dan, programma Weekend Lift. Ik heb een honger gekregen, hoor.
2: Ik wil ook een broodje.
1: Ja, ik ga een broodje eten. Dankjewel voor het luisteren. Mooi weekend en tot volgende week.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
7: Op

Een hele goede middag allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Sport op Zaterdag. Op deze zaterdag, het is vandaag de 30e mei 2026 en u luistert naar ons tot 5 uur vanmiddag. Misschien nog met een beetje uitloop, heeft alles te maken met het voetbal van vandaag. Ja, de competitie zit erop, maar er is nog volop voetbal aanwezig vandaag in onze uitzending. Spannende wedstrijden op het programma in de nacompetitie, want ja, daar zijn we inmiddels in aanbeland. We gaan vandaag luisteren naar het verslag van de wedstrijd van ONA tegen SEP. De twee ploegen moeten tegen elkaar uitzien te vechten wie de volgende ronde haalt in de nacompetitie. De winnaar van die wedstrijd speelt volgende week de uitwedstrijd bij Quicksteps. Een andere ontmoeting, dat is ook een hele leuke. Dat is een ontmoeting die hier in de regio plaatsvindt. De wedstrijd tussen WDS en CBC Reewijk. Beide ploegen dus vandaag in actie. Reewijk kan misschien een trapje hoger gaan spelen. WDS moet proberen te behouden. De klasse, vierde klasse D-positie daar in die competitie dus, die ze momenteel hebben. Nou goed, vorige week dus heeft u het allemaal kunnen horen. Sensationele zegen van CVC Reewijk. Wat dus leidde dus tot die nacompetitieplek. En ja, voor ONA dus vandaag tegen SEP. Een strohalmpje die ze moeten pakken om nog die finale te halen volgende week. En hopelijk dus ook in die vierde klasse te mogen gaan blijven. Maar vandaag dus wel die eerste hoorde die genomen moet gaan worden. Gerrit Schinkel zit voor ons hier in Gouda aan de Walvisstraat. En in Driebruggen zit voor ons vanmiddag André van Echtdom. En die gaat dus kijken naar de wedstrijd van WDS tegen Reewijk. Dat allemaal hier dus bij Gouwenstad Radio, bij BR6 en bij Midland FM. We zijn er dus tot 5 uur vanmiddag. Uurtje korter, dat wel. Maar goed, desalniettemin wel goed gevuld met sport. En natuurlijk ook met muziek. Lekkere muziek om mee te beginnen. Hier is Bruce Springsteen en Glory Days. Goedemiddag.

Lekker begin hoor, dit. Bruce Springsteen en Glory Days in Sport op zaterdag. Het voetbal begint over een minuutje of 20 vanaf de velden. En is er nog meer sport te melden? Natuurlijk is er meer sport te melden. Onder andere waterpolo. Want de waterpolosters van GCC Donk die hebben gisteren de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om het landskampioenschap tegen ZV De Zaan verloren. Met 13-17. Dat gebeurde hier dus in Gouda in het Groenoverbad. Het scoreverloop dat ging lange tijd gelijk op. Eigenlijk de hele tijd 4-4, 8-8 enzovoorts. En uiteindelijk werd het toch nog 13-17 voor De Zaan. Dus ja, die gingen dus er met de winst vandoor. En vandaag dus vanavond om 8 uur... is de return. En hopelijk kan Donk er nog een vervolg uitslepen door nog een derde wedstrijd te gaan spelen. En anders ja, is het vanavond al gelopen bij die wedstrijden. Dus voor het landskampioenschap bij de waterpolo dames eredivisie. Dit is Alex Warren hier in Sport op Zaterdag en Fever Dream. En daarna gaan we dus langzaam zeker richting het voetbal toe.

Mattia Bazar en T-Cento hier in Sport op zaterdag. 16 minuten over 2. Straks dus vanaf 2:30 gaat de bal rollen. En u bent er dus volop getuige van de wedstrijden van vandaag. Dat zijn de ontmoeting tussen Ona en Sepp. Wordt gespeeld hier in Gouda aan de Walvisstraat. Een wedstrijd dus in de nacompetitie. En de andere nacompetitiewedstrijd. Een hele interessante ontmoeting tussen BDS en CVC Reewijk. Ook daar de aftrap zometeen van om 2:30. Dus over een kwartiertje gaan we het allemaal meebeleven. En u kunt ook lekker gewoon thuis luisteren waar u ook bent. En meegenieten dus van het voetbal. En dit is muziek van Womack & Womack en Teer.

0: Ja, zingende families, die zijn er wel veel. En dit is ook een voorbeeld daarvan. Womack & Womack en Teardrops. En nummer 1 is van alweer lang geleden uit de jaren 80. Het is tijd voor wat topscorers even te noemen. Ja, de competitie zit er inmiddels op. En zometeen dus de na-competitie. Levert ook vaak nog heel veel doelpunten op. Maar als we kijken naar de competitie. Wat waren nou de meeste doelpuntenmakers in de afgelopen seizoen? We hebben een mooi lijstje ervan gemaakt. Nou, die lijst wordt aangevoerd door Rick Wils van Jodenbosch. Die heeft er 21 gemaakt in het afgelopen seizoen. En dat heeft hij keurig gedaan. Tweede plek is voor Leon van der Velde. Die maakt er 16. En Esther Hogenboom staat op de derde plek. Die heeft 18 punten gemaakt, maar dat is een soort correctie op losgelaten qua klasse en qua niveaus. Hoe dat allemaal exact zit, daarvoor moet u eventjes bij onze man te plekken zijn, Tom Bos. Die heeft een hele mooie rekensom op losgelaten. Maar goed, het komt er in ieder geval neer op dat deze mannen behoorlijk wat in het netje hebben gelegd. Jason Sriwiran van Donk, die legt er 12 in. Mo Elfekki van Ona 11. En verder nog Faran Chachobo van Gouda, die had er 11 gemaakt. En Haraghi ook van Olympia in dit geval. Die heeft er ook 11 gemaakt. Dus allemaal veel doelpuntenmakers. Even kijken. Sofian de Koning nog met 9. Jesse Bottinga van Donk met 7. En de top 10 wordt aangevoerd door Jouad El Yacoubi van Ona. Met 6 doelpunten in het afgelopen seizoen. Veel doelpuntenmakers ook. En ja, ook die doelpuntenmakers komen vandaag nog op het veld. Sowieso bij Ona. En ik zie ze overigens niet staan bij WDS en CVC Reewijk. Die hebben er niet bijgehouden. Het ging puur echt om de goudse spelers. Maar ook bij de ploegen uit Driebrug en uit Reewijk zijn veel doelpunten gevallen. Dat kan ik u verzekeren. Over 7 minuten dus het voetbal. Eerst nog even muziek. Een mooie plaat is dit van Ray, Nightingale Lane.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

Sport op zaterdag. Het voetbal gaat bijna beginnen. We zijn bij de na-competitie aanwezig. Misschien staat u zelf wel langs de lijn. Dan hoort u dit misschien al op uw oortje. Of bent u gewoon lekker aan het genieten van de wedstrijden. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Misschien bent u wel thuis. Kon u niet naar de wedstrijd toe. Dan kunt u gewoon lekker meeluisteren. Wij zorgen ervoor dat de verslagen bij u gewoon lekker binnenkomen. En u kunt meeluisteren en meegenieten van hopelijk mooie wedstrijden vandaag hier op de radio. 2:30. Nou ja, zometeen dus gaan wij schakelen met André van Echtdom en met Gerrit Schinkel. Beide aanwezig dus bij die na-competitiewedstrijden. En tot die tijd nog even muziek. En ondertussen worden de lijnen was knipperen. Dus we gaan zometeen schakelen met het vel.

0: de dijk. En ik had het niet alleen. Ja, ik natuurlijk ook niet. Want ik heb daar ook mijn mensen voor nodig. Mensen die meehelpen aan het programma. Waar we hartstikke blij mee zijn natuurlijk. En ook de mensen op de velden. Want ja, we gaan schakelen. We gaan naar buiten toe voor het verslag van die wedstrijden van vandaag. Interessante ontmoeting. Ja, we hadden niet vorige week kunnen denken dat deze wedstrijd op het programma zou staan. Wat een sensationele overwinning van CVC Reewijk. Die staan opeens in de nacompetitie. En dan kom je zomaar opeens WDS tegen. Het kan allemaal. Dat is het mooie ook van de nacompetitie. André van Echtdom, goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul en luisteraars. Vanaf Sportpark Wierikeweide in Driebrugge. Ja, nacompetitie. Voor de een is het een gruwel en voor de ander is het een extra toetje om te promoveren. En zo staan dus WDS en CVC Reewijk in deze nacompetitie. WDS moet voor handhaving gaan van de vierde klas. En CVC Reewijk kan nog een stapje hoger doen van de vijfde naar de vierde klas. En ja, dat kan een hele spectaculaire wedstrijd worden hoor, want deze ploegen die ontlopen elkaar niet. Al moet ik wel zeggen dat wellicht CVC Reewijk in het voordeel is. Ze hebben natuurlijk die boost te pakken gehad na dus die 14-0 tegen de Rijnstreek. Maar vooral doordat Lekkerkerk dus geen periode kampioen is geworden. En dus CVC Reewijk die tweede periode dus te pakken kreeg. En dan moet ik ook nog wel zeggen dat ze zich ook sterk voelen door Kerk van de Heuvel en Axel Koopman die ze meegenomen hebben. Ik zie dat Axel Koopman nog op de bank zit, maar Kevin van de Heuvel doet mee en dat versterkt toch wel het team van CBC Reewijk. We zijn onderweg. Eerst is al zo'n beetje 5 minuten bezig. We krijgen een vrije schop voor CBC Reewijk. Het is Roy Eldorst die de bal heeft nu. Het balletje naar de zijkant speelt. Naar de nummer 2. En dat is Tijmen van Sprang. CBC met dezelfde spelers eigenlijk hier in Driebrugge als in de wedstrijd tegen de Rijnstreek. Nog even kijken naar aanval. Daar gaat nu dus Daan Vermeulen. Dat is een verdediger. Die heeft de bal te pakken. Heeft hem nu even teruggegeven aan Tijmen van Sprang. Die kijkt en zoekt. Ziet toch niet zoveel vrije mensen. Maar vindt wel Roy Eldorst. En die zal misschien met een verre paas daar. Ja, inderdaad. Gaat daar dus proberen Luc de Knikker te bereiken. Maar die ziet dat de bal net voor zijn neus over de zijlijn wordt gespeeld. Maar hij mag dus gaan ingooien. Eens kijken of hij dat zelf gaat doen. Ja, dat doet hij zelf. Hij kan de bal in het strafgebied gooien. Doet hij niet. Hij geeft hem eventjes aan Kevin de Heuvel. En dan is Luc de Knikker de bal kwijt. Maar is het Ian McCoy die vandaag wel meespeelt. Vorige week was hij geschorst. En nu gaat de bal over de achterlijn. En dan kan keeper Dilano sluiten. Kan dus de bal in zijn handen nemen. En kan dus een doeltrap gaan nemen. 0-0 hier in deze gemeentelijke derby. Want zo is het ook. En in deze nacompetitiewedstrijd tussen WDS en CVC in Reewijk. 0-0 dus. Ja.

0: Miles Smith, nice to meet you in Sport op Zaterdag. Ja, dat kan ik ook zeggen tegen Gerrit Schinkel natuurlijk. Want ja, die zit aan de andere kant van de lijn. Die gaat voor ons vanmiddag verslag doen van die wedstrijd van Ona tegen Sepp. Belangrijke ontmoeting vanmiddag aan de Walvisstraat. Hoe gaat dat aflopen? We zijn er sowieso bij. En Gerrit Schinkel doet dus voor ons vanmiddag verslag. Gerrit, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, het is hier behoorlijk druk. En dat is me goed ook natuurlijk. De tribune zit behoorlijk vol, lekker in de schaduw. En langs de lijn staan in het zonnetje ook de nodige toeschouwers te kijken. Zullen ongetwijfeld ook toeschouwers uit Delft zijn. Sepp, die komt namelijk uit Delft. Sport en plezier van 17 juli 1947. Zij bereikte dit seizoen de vierde plaats in de vijfde klasse D. Met 47 punten en ze wonnen daarmee de derde periodetitel. Nou ja, het verhaal van Ona, dat is bekend natuurlijk. Vorige week verlies van tegen RVC 33. En wat nog belangrijker was, dat Kebouw tegen de kampioen Ommoord gelijk speelde. Doelsaldo was van Kebouw plus twee doelpunten beter dan dat van Ona. Dus ja, hoe lullig kan je het hebben waardoor Ona dus in die na-competitie is verzeild geraakt. Bijna 10 minuten gespeeld en Ona heeft al twee enorme mogelijkheden gehad op de openingstreffer. En aan de kant van de bezoekers is het nog heel rustig geweest. En heeft doelman, ja let op, Peter Ernst, hij is ongeveer van de vorige eeuw. Ja, zeker van de vorige eeuw. Hoe oud is, weet hij, maar een betrouwbare keeper. Staat trouwens al wat aardige geroutineerde spelers bij Ona op het veld. Daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen. Maar een kleine 10 minuten hebben we hier gespeeld. En de stand nog steeds 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0 hier in Gouda. En diezelfde stand stond daar straks ook op het scorebord in Driebrugge. Waarschijnlijk nog steeds zo, hè André?
2: Nou, bijna was het 1-0 voor WDS. Een grote kopkans voor hem met Thijs de Hoog. Maar hij richtte niet goed. Keeper Noordin Ipe zou dus kansloos zijn geweest. Maar hij zag tot zijn opluchting dat de bal dus naast ging. En zo komt dus TBC Reewijk wel goed weg. Maar ze hebben toch alweer vaak de bal in zijn bezit. In hun bezit. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk in deze wedstrijd. Want ja, heb je bal in bezit, dan kan je ook een doel maken. Nu heeft William van Oostrom de bal. Zet een voorkantje daar. Even kijken. Maar daar zit gelukkig voor WDS. Keeper Dilano sluit ertussen. Grote kans voor Kalmeijer, van Juri Kalmeijer. Kom net een paar passen tekort. Kom er wel dichtbij bij de bal. Maar hij wist hem net niet te raken. En zo was de keeper Dilano sluit er eerder bij. En dan gaan we ingooien met even kijken. Ja, dat zal WDS worden zo bij de middenlijn. Die zullen de bal zeker naar voren willen gooien. Het is Roosendaal die de bal, of Ruizendaal die de bal dus in zijn bezit heeft en al even gegeven aan Koenekoop, ja, die heeft nu de bal te pakken en nu probeert ook daar Leven van Beek een aanval op te zetten voor WDS. Bal toch maar even teruggespeeld naar keeper Dilano sluiten, die is dus van WDS. En dan gaan we eens kijken of nu WDS wel naar voren kan spelen. Spelen nog steeds op hun eigen helft. Dan heeft nu Matthijs de Hoog de bal ook weer rondspelen. Ja, het is een beetje moeilijk voor WDS, want CBC Reewijk zit er bovenop om die bal weer snel mogelijk te pakken te krijgen. Dan kan er misschien een lange bal komen. Nee, die komt niet. Wel is het weer de Hoog die naar de bal gaat en nu kan doorlopen. Maar dan verslikt hij zich in de bal en dan mag hij nog wel.

0: En dan is het weer balbezit voor WDS. Tot zover eventjes hier Driebrugge. Tussen WDS en CWC in Rijbeek staat een scorebord. Nog steeds een 0-0 stand.
1: 0-0 stand, maar het had dus al anders kunnen zijn. Ik zie inmiddels ook de lijnen knipperen. Dus ik ga meteen ook schakelen met het veld bij de wedstrijd van ONA. Gerrit.
2: Ja, ik ben hier wel. Alle apparatuur aangesloten. Ja, doe je 44 jaar verslag. Ongeveer vergeet je een keer ook zo'n belangrijke wedstrijd je apparatuur mee te nemen. Maar ja, het thuisfront was zo vriendelijk om even langs te komen. Dus wat dat betreft, en ik heb niks gemist. Want het is nog steeds 0 tegen 0 na pakweg een minuut of 13, 14. Ja, iets over de opstelling van ONA. Ik noemde de naam al Peter Ernst. Ja, in de jaren 90 en was het een grote keeper hier. En hij is nog steeds een betrouwbaar iemand hoor. En, maar dat je hem moet opstellen, ja, een beetje armoede zou je zeggen, maar maakt het uit. Michael Hengel staat er verder in, Juri Terlouw, Mick van der K, ja, je stelt gewoon de voorzitter op, ik bedoel, dan kan het ook niet misgaan, zou je zeggen. Schinden Hartog, Juri Roek, Jesse Hoekstra, Zakaria Mella, Annie Amradi, Mo El Faki en Davy Starreveld, die vormen de basis zelf. Van trainer Theo van Eek. Er zit op de bank nog reservekeeper Brian Lacroes. Steven Kaptein, Mike Sielhorst, ook twee van die veteranen. Joey Bartel, Daniel Steenberg, over veteranen gesproken. Aaron Velberg, kijk eens aan, Jurgen, als je luistert, je zoon zit op de bank, misschien komt hij erin. En Jonas Ernst, die zijn begonnen, of tenminste, die gaan op de bank plaatsnemen. Hebben ze inmiddels gedaan. Aan de linkerkant, een ONA aanvalt. Kijk of dit wat gaat opleveren. Wie meldt zich in de spits? Mo El Faki, maar die krijgt de bal nog steeds niet. Even terugleggen naar Jesse Hoekstra. Hoekstra breed leggen naar hier aan de rechterkant, waar Michael Hengels de bal had voorgeven, maar dat komt niet goed uit, waardoor er ingegrepen kan worden door Sepp en Sepp een tegenaanval. En dat is een gevaarlijke. Ernst moet eruit komen. Ernst komt eruit. Kijk eens aan, dat is natuurlijk de pure routine van een Peter Ernst, die ver uit zijn 16 meter komt, buiten zijn 16 meter, om de aanvaller van Sepp te elimineren, de aanval onschadelijk te maken. We hebben gespeeld een kwartier. Het is spannend. Nog steeds 0 tegen 0.

0: Boney M. En Sunny. Ja, ook zonnig natuurlijk in Driebrugge. Dat kan niet anders. Daar schijnt de zon ook volop. En ben benieuwd ook voor welke ploeg uiteindelijk de zon gaat schijnen. Dat gaan we meemaken vanmiddag. Terug naar jou, André.
1: Mijn ploeg houdt zich nu aardig in evenwicht. Maar meer balbezit voor WDS. Voor VVC Reewijk en WDS. Ja, dat is te verwachten. Loot wat meer op de counter. En dat zou best ook nog succes kunnen opleveren. Maar in ieder geval voorlopig geen doelkansen gezien. Behalve dan die van Jaco de Hoog. Nee, van Matthijs de Hoog, die dus die kopkans had. Maar goed, dat was al een poosje geleden. In ieder geval gaan we ingooien daar met WDS. Het is, even kijken, de bal gaat toch weer over de zijlaan. En mogen ze toch weer gaan ingooien. Het is de nummer 9 die dat gaat doen, dat is Thomas Hagort. Geef het toch even over aan Mitchell, de koning van WDS. Dan zijn we zo'n beetje bij de middenlijn. En dan gaat hij dus ingooien. Eens kijken wat hij doet. Gaat hij voor zekerheid kiezen, toch maar de bal naar eigen verdediging spelen. Nee, toch maar eventjes naar Matthijs de Hoog. En dan is het Hagort die de bal probeert door te spelen, maar dat lukt niet. En dan kan misschien CBC Reewijk weer ingrijpen. En die hebben dan weer de bal te pakken. En dan kijken we weer met een lange bal gaat de bal naar William van Oostrom. Dat is een jongen hoor, die kan doelpunten maken. En die kan ook, die gaat zijn tegenstander voorbij. En nu moet die voorzet komen. En dan gaat de bal over de achterlijn. Maar dan houdt hij er nog een hoekschop aan over. En dan zie ik dus Juri Kalmaier, die vorige week maar zo'n beetje 6 doelpunten scoorde. Die gaat die hoekschop nemen. Eens kijken of WDS goed kan uitverdedigen en dat CVC Reewijk misschien wat kan halen uit deze hoekschop. Zo'n standaard situatie, het is altijd gevaarlijk en je weet nooit waar die bal gaat vallen. Daar komt die bal van Juri Kalmeijer, een indraaier, wordt door de keeper weggestompt, maar nog niet voldoende. Ja, wel voldoende en nu kan dus weer met een counter misschien WDS weer het gevaarlijk laten worden. Oh, daar gaat een misser daar in de verdediging van CBC Reewijk. Maar goed, het wordt toch nog opgeknapt daar in de verdediging. Dat is goed gedaan door Christian Schrier. Die denkt, ik ga wat harder lopen en ik heb er nog eventjes. En dat heeft dan ook goed gedaan. We hebben gespeeld nu hier in de eerste helft 20 minuten. En nog steeds dus een 0-0 stand op het scorebord tussen WDS en CBC Reewijk.
0: Ona tegen Sepp. Welke ploeg heeft het overwicht, Gerrit?
2: Ona heeft het overwicht, maar ja, nog niet kunnen uitdrukken in doelpunten. En de tegenstander Sepp, die moet zich noodgedwongen een beetje beperken tot hier en daar een verdwaalde uitval. Het spel is trouwens nu even stil vanwege de blessure van een van de spelers van Sepp. Nou, dat geeft de rest, alle andere spelers, even gelegenheid om... Denk ik, is er nu al een drinkpauze? Ja, ik weet het ook niet. Ik zie iedereen nu naar de scheidsrechter toe lopen daar. En er wordt gewenkt dat we naar de kant moeten komen. Nou, wat er op dit moment aan de hand is, weet ik hier vandaan ook niet goed te zien. Maar het spel is wel even stil. En nou, ik denk dat er niks aan de hand is verder. De beide spelers, ploegen, die staan bij hun dugout bij de trainers. Ze zullen wellicht nog even wat extra aanwijzingen krijgen. De scheidsrechter die fluit is echt, heren, we gaan gewoon weer beginnen. We hebben hier gespeeld ruim 22 minuten en net als bij André hier ook de stand nog steeds 0-0.

0: Ella Langley. Ja, die is groot in Amerika. Daar is dit ook wel een hele populaire muziekstijl nog steeds. Deze country muziek. Choose in Texas, zo heet die. En die draaien we weg, want we gaan weer terug vanuit Amerika naar Driebruggen. Dat is wel een grote stap natuurlijk. We gaan terug naar André.
1: 10 minuten gespeeld hier werken wij er tussen WDS en CBC Rijbeek. Beide ploegen hebben bijgetankt, want we hebben een drinkpauze gehad. Is eigenlijk wel nodig hoor. Het is best wel warm, maar in ieder geval heeft WDS ervoor gezorgd dat de grasmat lekker vooraf is gespoeid. Dus dat betreft. Maar nu misschien een goede aanval van CBC Rijbeek. En daar gaat dus Luc de Knikker, zet hem voor. En die gaat erin. Het is Kei Gerken en die heeft het spel op de wagen gegooid. Het is 1-0 voor CBC Rijbeek. En een hele goede paas van Luc de Knikker. En daar was natuurlijk Joni Kalmeij als de bliksem bij. En zo staat dus 1-0 of eigenlijk 0-1 voor WDS. Nou, of voor CBC Rijbeek. Nou, ik ben benieuwd wat het antwoord zal zijn van WDS. Wat een snelle aanval was dat. En die bal die ging langs keeper Dilano sluiten via, dacht ik nog, de binnenkant van de paal. Maar goed, die zit. En zo staat dus 1 of 0 tegen 1 in deze wedstrijd in de na-competitie tussen CBC Rijbeek en WDS.
0: Dankjewel André, daarbij die ontmoeting dus de 0-1. Eerste doelpunt van vanmiddag is gevallen. CVC Rijbeek op voorsprong, de vijfde klasser tegen de nu nog vierde klasser daar. We gaan terug naar Ona tegen Sepp, terug naar Gerrit.
2: Waren dan 0 tegen 0, maar misschien dat het nu eindelijk een keer... Nee, ik was er eindelijk een keertje 1 tegen 0 gaat worden, maar deze voorzet die komt ook niet goed voor. Waardoor Sepp vrij gemakkelijk kan opruimen. Minuut 2 geleden een aardige mogelijkheid van Corona. Maar Zachary en Mella, die schoot toch wel ruim naast, zeker een meter of 2 naast. Een hoge voorzet, maar die wordt weggekopt uit het 16 meter gebied van Sepp. Sepp dat inderdaad de laatste kleine 10 minuten iets meer uit hun schulp kruipt en af en toe wat meer naar voren gaat, maar zonder echt gevaarlijk te worden. Afgezien van die ene grote mogelijkheid waar die redding van Peter Tedens goed voor was, heeft de Delftse ploeg nog geen potjes kunnen breken. Maar ja, het is nog steeds 0 tegen 0. Even kijken of deze aanval wellicht gaat opleveren, maar er wordt wel goed verdedigd daardoor Michael Hengels. En dan kan Ona aan de rechterkant hier via Jordi Rook proberen 16 meter in. Maar die bal die wordt dus een rollertje richting de Delftse doelman. Die op zijn gemak die bal pakt en in het spel gaat brengen. Nou, eens kijken of we nog één aanvalletje mee kunnen nemen voor het nieuws. Bal wordt daar opgeruimd door voorzitter ja, Mick van der K. Maar die paast de bal, kopt de bal in de voeten van de tegenstander. Maar die kan de bal ook niet onder controle krijgen. Nou, het is een foutenfestival nu aan beide kanten. En dan kan uiteindelijk aan de rechterkant de geel-rode brigade van Sepp een aanval lanceren. Die wellicht wat gevaarlijk gaat worden, maar dan moeten ze wel beter passen. Een klein half uur gespeeld hier en de stand hier nog steeds 0 tegen 0.
0: Wordt vervolgd. Gered tot zo meteen over een 10 minuutjes ongeveer, denk ik. Bij die wedstrijd van Ona tegen Sepp, dus waar het nog steeds 0-0 is. Spannend ook daar dus. En zojuist is het eerste doelpunt van vanmiddag gevallen bij WDS tegen CBC Rijbeek. De 0-1 staat daar op het scorebord bij die wedstrijd. Goed, zo werd het inmiddels bijna een minuutje ongeveer voordat wij de uitzending gaan verlaten voor de eerste uur. We gaan op weg naar het nieuws. Het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we bij u terug voor het vervolg van Sport op Zaterdag. U kunt ons ook volgen onder andere via de diverse kanalen waar we ook op uitzenden. Daar heb ik het over. Text TV. Als u in de regio woont en u kijkt bijvoorbeeld naar Gouwenstad, dan vindt u daar ook de tussenstanden van de wedstrijden van vandaag. Kunt u ook vinden via Twitter. Twitter.com/sportopzaterdag of x.com zoals het allemaal tegenwoordig heet. Is ook een kanaal waarop u ons kunt vinden. En ook via de sites zijn de tussenstanden te vinden van de wedstrijden van vandaag. Kortom, we zijn gewoon bijna niet te missen. En wat dat betreft wordt u ook compleet op de hoogte gehouden van alle verrichtingen van de clubs van vanmiddag. Zometeen dus een vervolg van Ona tegen Sepp met Gerrit Schinkel voor ons langs de lijn. En bij de wedstrijd van WDS tegen CVC Rijwijk zit André van Echtdom nog steeds te kijken. Allemaal dus wedstrijden waar het vandaag echt om gaat. Er moet gewoon gewonnen worden om die volgende ronde te halen. De finale van de na-competitie.
3: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
5: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
4: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
5: Het is niet te geloven, hij zit erin!
4: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
6: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
4: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
7: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
4: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
8: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
13: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
12: Vragen over groei.
14: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
12: Of vragen waar je niet omheen kunt.
15: Hoe behoud ik mijn mensen?
12: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
16: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
17: Op

0: U bent weer terug bij Sport op Zaterdag. Op deze zaterdag 30 mei 2026. Volop spanning nog in de wedstrijden van vandaag. Want ja, het gaat per slotverlenging ergens om. Alle ploegen willen natuurlijk de finale bereiken van de na-competitie. En vandaag is dan de eerste wedstrijd. ONA tegen Sepp nog steeds 0-0. En bij WDS tegen CVC Reewijk is Reewijk daar straks op een voorsprong gekomen. 0-1 staat het daar. We gaan snel naar eerstgenoemde wedstrijd toe. Hier in Gouda wordt hij gespeeld aan de Walvisstraat. ONA tegen Sepp. 0-0 nog steeds, Gerrit.
1: Maar praat niet hoe, want wat laat ONA hier weer wat kansen liggen. Zakaria Mellen met een hardschot. De keeper, prachtige redding. En dan kon de bal niet klein vastkrijgen. Dat was op zich niet zo moeilijk, want het was van dichtbij geschoten. Maar de terugspringende bal kreeg Zakaria Mellen verkeerd verschoen, denk ik. Want hij schoot die bal hopeloos naast. Daarvoor heeft Sepp eigenlijk ook een behoorlijke kans gehad. Omdat het even dreigde het verkeer te gaan daar in de verdediging van ONA. Maar op het laatste moment kwam er toch een goede redding. En zodoende is het hier na 35 minuten spelen nog steeds 0 tegen 0. En heb ik nog geen drinkpauze. Ja, het duo van een van de spelers van ONA. In dit geval Juri Telau. Dus het is een vrije trap daar voor Sepp. Nou, kijk wat deze aanval wat gaat opleveren. Die paas wordt in de voeten van de tegenstander gespeeld. Dat lijkt me ook niet de bedoeling. Maar ja, het gebeurt nu allemaal. Maar op het middenveld kan ONA de bal nu ook onder controle krijgen. Waardoor Sepp het opnieuw kan gaan proberen. Maar ook weinig mogelijkheden, afspeelmogelijkheden naar voren doet. Dus het is hier breien op het middenveld. En dan een verkeerde paas geven waardoor ONA het kan gaan proberen. Maar ja, dan moet je ook goed paasen, anders gaat de tegenstander het weer doen. Nou, Jesse Hoekstra dan misschien. Ook hij verliest de bal weer. Ja, het is een foute festival aan twee kanten. Ook deze paas weer helemaal verkeerd. Maar Sepp blijft in bezit van de bal. Nu is het even breien, dan maar even terugleggen. Nou, helemaal naar de rechterkant toe. Wordt die bal binnengehouden, dan zou het best eens gevaarlijk kunnen worden. Maar er wordt daar goed verdedigd door ONA. En dan een mogelijkheid weer voor op de rand van buitenspel mag hij dan doorgaan, Moafaki. En hij is nog steeds in bezit van de bal. Ja, we kregen die bal kwijt. En nog steeds niet. Wie gaat er nou helpen? Biedt zich daar aan. Nou, eindelijk een keer Hoekstra die biedt zich aan. Dan de bal naar de rechterkant toe. Waar Deli Starreveld probeert de bal voor te zeven. Dat doet hij dan ook. Alleen hij paast hem in de voeten van de tegenstander. En ook deze mogelijkheid gaat dus weer verloren. Nog een minuut of acht te gaan in deze eerste helft. Die spannend is. Maar dat zonder tenzij dit 0 tegen 1 geworden. Het zal toch niet waar zijn, hè? Het zal toch niet waar zijn? No! Ja, jongen. En uitval. En dan is het ineens hier 0 tegen 1 geworden. Ja, de gejuich op de tribune geeft wel aan dat er hier aardig wat Delftenaren mee zijn gekomen. Maar ja. ONA moet aan de bak. Ze moesten al aan de bak, maar nu moeten ze helemaal aan de bak. Kansen missen. En dan doet de tegenstander in bepaalde uitvallen ineens.
0: 0
1: tegen
0: 1. 0 tegen 1, ja, de voorsprong voor de ploeg die uit de vijfde klasse komt. Dat zie je ook bij die andere ontmoeting. Net zoals bij de Eredivisie en Eerste Divisie zijn het altijd wedstrijden op zich. Je ziet het daar ook, hè. Willem II haalt het ook ten opzichte van Volendam. En dat kan zomaar ook wel eens gebeuren bij Reewijk ten opzichte van WDS. We zijn nog eventjes te gaan, maar het is wel spannend daar, hè, André?
2: Zeker weer een hoekschop voor de CVC Reewijk. Juri Kalmaier, komt die bal hoog voor het doel? Wordt er gekopt, keeper erbij? Kan er halen bij, maar daar komt denk ik BDS goed weg. Nee, toch niet? Ja, nu wel. Ik moet even zeggen dat ik in eerste instantie de roepen te maken noemde. Dat was de keigaardse en dat was het ook. En daarna zei ik dus Juri Kalmaier, maar dat is niet zo. Dus Keigaard heeft dus die belangrijke 0-1 gescoord. En weet je Paul, die ploegen die dus een kans krijgen nog om te promoveren, die hebben altijd een mentaal voordeel. Ja. Maar ik moet even op het spel letten, want nu gaat weer Luc de Knikker. Kan die misschien met een weer mooi voor ze komen, er komt een kans. Oh, dat was William van Oosterom. En die had net de goede kans, maar hij schuift er wel naast. En zo komt dus WDS goed weg, anders was het dus 0-2 geworden. Heeft WDS nog een plan B? Ik ben benieuwd. En we weten het allemaal, WDS scoort heel weinig doelpunten. In de competitie hebben ze er maar 18 gescoord. En in hun klasse was alleen Civeo slechter in het scoren van doelpunten. Dus dan weet je natuurlijk dat die ploeg toch wel een probleem heeft wat betreft voorin om doelpunten te maken. Maar goed, je weet maar nooit. Want met een koude kan het zo weer anders zijn. In ieder geval is Pellekor die dan weer de bal heeft gespeeld. En een slechte paas daar gegeven door een WDS. Maar dan kunnen ze toch een ingooien. Het is de nummer 5. 5 die gaat ingooien. Dat is Mitchell de Koning. Bal op de helft van CBC Rijwijk. Maar dan zijn ze allemaal weer kwijt. Dan kan CBC Rijwijk weer denken aan een aanval. Maar dan moet het wel goed doen. En dan gaat daar weer Luc de Knikker, die dus ontzettend actief is in deze wedstrijd. En geeft hij daar een goede paas en wordt voor buitenspel geplacht. En dat is ook zo. Dus deze kans voor Kei Gerritsen gaat niet door. Gespeeld. Even kijken op mijn klokje. 38 minuten in de eerste helft. En heeft CBC Rijbeek een 0-1 voorsprong tegen WDS.
0: Dank je, André. Daar André van Echtom dus bij WDS tegen CBC Rijbeek. De 0-1 stand op het scorebord daar in het voordeel van de ploeg uit Rijbeek. Ja, die andere 0-1 stand is een voordeel voor de ploeg uit Delft. Sepp op voorsprong hier in Gouda tegen Ona in de eerste helft. Beide wedstrijden dus om 2:30 begonnen.

0: Ja, een domper voor Ona, die 0-1 achterstand in de wedstrijd tegen Sepp. Daar moet dus wat aan gedaan gaan worden. Gerrit.
1: Ja, maar het had ook bijna 0 tegen 2 kunnen zijn. Want Sepp is brutaler geworden na dat doelpunt in de 38e minuut. En zojuist een mooie voorzet. En het is dat die andere spitsen er net niet bij komen. Want anders had het ongetwijfeld 0 tegen 2 geweest. En dan had het wel heel lastig geworden voor Ona. Ona dat na dat missen van die kans en het doelpunt die 0 tegen 1 wellicht een tikje heeft gehad. Dat kan ik me haast wel voorstellen. Ik heb het al gezegd, de tegenstander wordt wat brutaler en Ona zal alle zeilen moeten bijzetten. En ja, dan moeten die kansen gewoon een keer gaan benutten. Dat lijkt me toch ook wel een voorwaarde om in eerste instantie gelijk te komen. En eventueel nog verder doen. Nou, eens kijken of dit wat gaat opleveren. Een mooie voorzet, maar die, ik wou zeggen, dat was wel de bedoeling. Dat idee was goed, maar ja, dat moet je wel goed uitvoeren. En er kan er vrij gemakkelijk, dat heel gemakkelijk zelfs worden uitverdedigd daardoor, Sepp. En het tegenaanval en counter daar van Sepp. En dit is weer heel gevaarlijk. Wordt geschoten. Oh, en tegen de onderkant van de lat gaat die bal eruit. Jongen, jongen, jongen. Wat gebeurt hier allemaal? Wat gebeurt hier allemaal? We hebben nog te gaan. Een minuut of 3. En de stand is nog steeds hier. 0-1.

0: In the Stars, de Rolling Stones. Ja, hun nieuwe single. En ik moet zeggen, ik vind hem heel erg lekker hoor, deze plaat. 14 over 3 in Sport op zaterdag. We gaan naar de slotfase toe van de eerste helft. Inmiddels in de 43e, bijna 44e minuut van de wedstrijd van WDS tegen CVC Reewijk. Reewijk gaat waarschijnlijk met een lekker gevoel de rust in. André.
1: Dat zou maar kunnen, Paul. Maar ik moet wel zeggen dat WDS probeert zich te herpakken. Maar het gaat allemaal een beetje te omslachtig. Je moet wat creativiteit in je aanval brengen. Dat is wel het punt waar WDS toch wel last van heeft. Want je moet natuurlijk ook wel je tegenstander zien te verrassen. Goed, in ieder geval een vrije schop is inmiddels gegeven aan de keeper. Dat is keeper Noordin Ipe, die zo net wel eventjes naast de bal zat. Maar hij kwam goed weg en zo staat het nog steeds. Dus die 0-1 voorsprong voor CVC heb ik op het scorebord. Maar Rebek heeft weer de bal. Eens kijken, het is Juri Kalmeijer. Die denkt, nou, laat maar even voor voorzichtigheid zorgen. Maar slechte bal daar vandaan. Vermeulen die de bal dus naar voren wil plaatsen. Maar ja, hij raakte verkeerd. En zo krijgen we dus een ingooi voor WDS. Het is Pellekoren, die nu aanvoerder is. Balletje nu naar Leven van Beek. Naar de zijkant, naar Milan Ruizendaal. Die heeft een verre bal. Misschien daar een kansje voor Matthijs de Hoog. Maar dan is de bal alweer weg. En daar gaat dus Kai Gerritsen. En die kan misschien zomaar op doel schieten. Nee, hij geeft het dus over. Oh, hij wilde het overgeven aan Juri Kalmeijer. Maar daar zat dan toch alweer een voet tussen van een WDS-speler. Zo heeft dus WDS weer even geluk dat dus hier dus niet de 0-2 op het scorebord is gekomen. Nou, dan gaan we nu weer een overtreding zien. Ja, dus voor gefloten. Vrije trap voor WDS. En dan is het dus weer WDS wat probeert over de middenlijn te komen. Dat doen ze inmiddels. En dan gaat de bal daar naar de nummer 10 van WDS. En dat is Jaco de Hoog die de bal dan weer kwijtraakt. En dan kan dus weer CVC Reewijk weer uitwaaieren. Misschien een overtreding daar door scheidsrechter van Oostrom die deze wedstrijd leidt en hij wordt geassisteerd door twee assistent scheidsrechters van de KNVB. Dus dat betreft is dat allemaal wel in orde. Dus allemaal neutrale mensen die hier de leiding hebben over deze wedstrijd. Vrijtrap voor Roy Eldoors en hij is van CVC Reewijk. Hij gaat de bal plaatsen. Verre bal. Natuurlijk daar op Willem van Oostrom heeft daar wat vrijheid en dan lijkt dat geen hoekschop te worden en dan zegt de scheidsrechter het is tijd en gaat dus CVC Reewijk met een 0-1 voorsprong de kleedkamer in. Met ook de wetenschap dat ze zien dat WDS eigenlijk nog een beetje krachteloos is. En nog niet echt hele grote kansen heeft gehad. Behalve dan die kopkans dus aan het begin van de eerste helft. We gaan rusten met een ruststand van 0-1 tussen WDS en CVC Reewijk.
0: Wordt vervolgd hier op de radio. Blijf luisteren. Dankjewel André. En ook jij even een drinkpauze vermoed ik zo. We gaan naar de wedstrijd toe van Ona tegen Sepp. Ook daar een 0-1 ruststand waarschijnlijk, hè Gerrit?
2: Dat zou zomaar kunnen, maar spel het even stil vanwege een blessure. Het lijkt me een akelige blessure van een van de spelers van Sepp. Die probeerde een bal op miraculeuze wijze binnen te halen. We hadden een omhaal, maar er staan nu een aantal mensen omheen om te kijken. Ik kon het niet goed zien. Het zou zomaar kunnen dat hij tegen dat hek aanvloog. Want het was inderdaad bij de zijlijn. En de scheidsrechter staat ook even te kijken. En de verzorger is erbij. Aanvoerder van Ona, die staat er ook even bij. En nou eens kijken wat hier gaat gebeuren. Aanvoerder is trouwens Juri ten Lau. Scheidsrechter heeft de bal in de hand genomen. Hij kijkt op zijn horloge, dus hij houdt de tijd wel bij. En er zal er waarschijnlijk nog wel bijgetrokken worden. Nou, de speler in kwestie, die doet toch poging om overeind te komen. En ik denk, hij schudt nog even met zijn hoofd en of zit er een speler hier? Nou, in ieder geval, er zit nog een speler hier. Nou, het spel is gewoon even stil en ik kom zo wel even terug om te melden wat hoe het afgelopen is. Gij zegt, die kijkt op zijn horloge, we zitten in de extra speeltijd, maar het spel is even stil. Kom zo terug.

Don't Turn Around. As What was dat. Uit de jaren 80 hier in Sport op Zaterdag. Zometeen nog eventjes kijken. Misschien nog kunnen schakelen naar het veld bij Ona tegen Sepp. Met die 0-1 stand bijna nog als ruststand. Nog niet helemaal. En dat gaan we dus zometeen nog horen uit de mond van Gerrit Schinkel. Bij WDS tegen CVC Reewijk is het dus inmiddels wel al rust. Een 0-1 stand daar op het scorebord na drie kwartier spelen. Zo werd het 8 minuten voor 4. Tijd voor de dagartiest van vandaag. Dit is Eric Clapton.

0: Eric Clapton en I Shot the Sheriff, die gaan we wegdraaien. Nog even snel terug naar de Walvisstraat, Gerrit. Heeft het rustsignaal geklonken?
1: Nee, ja, misschien wel, maar iedereen is in ieder geval naar binnen gegaan. En de trieste afgang van een van die spelers van Sepp inderdaad, die met een onverschrikkelijke omhaalde bal wilde binnenhouden. En nu met de brancard wordt afgevoerd en hoort hier, het zal waarschijnlijk gescheurde kniebanden zijn, kruisbanden zijn. Dus dat ziet er helemaal niet goed uit. Nee. Maar ik mag pas aannemen dat het rustsignaal geklonken heeft voor de scheidsrechter. We zaten al in de extra speeltijd. In ieder geval hebben ze goed dan ook even pauze. En we zijn benieuwd of hoe het verder doorgaat. Ik neem aan dat de wedstrijd gewoon wat gaat worden. Nou ja, gewoon tussen aanhalingstekens. In ieder geval is het hier rust met een kleine slag om de arm. Zullen we maar aannemen. 0 tegen 1.
0: Tot zometeen, Gerrit. Ook voor jou over een drinkpauze, denk ik. Gerrit gaat er van door. Die komen we zo meteen weer tegen over een kwartiertje bij het vervolg van de wedstrijd van vandaag. Ruststand dus bij Ona tegen Sepp is het 0-1. En ook die stand op het scorebord bij de wedstrijd van WDS tegen CVC Reewijk. Ook daar dus 0-1.

Matthew Wilder, dat is zijn naam. En die had een hitje volgens mij. Dat is deze geweest in de jaren 80. Break My Stride, zo heette de plaat die we draaiden. Ben je liefhebber van fietsen en wil je tegelijk bijdragen aan een goed doel? Zet dan zaterdag 20 juni in je agenda. Want dan vindt de vierde editie plaats van de Ride to Remember hier in Gouda. Deze bijzondere toertocht die wordt georganiseerd voor Alzheimer Nederland. En de opbrengst gaat volledig naar het onderzoek en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. En er zijn verschillende afstanden om uit te kiezen. Namelijk 70, 100, 140 of zelfs 300 kilometer voor de echte doorzetters. Routes die voeren door het prachtige Groene Hart en zijn geschikt voor zowel recreatieve dus als ervaren fietsers. Zeker met die 300 kilometer is dat wel nodig. Deelname kost vanaf €25, €24,95 kost het. Uiteraard is meer altijd mogelijk en je kunt dus uiteraard ook je bijdrage leveren. Misschien ook wel sponsors zoeken die jou willen helpen als je die tocht gaat rijden. Allemaal dus voor het goede doel. Vorig jaar heeft er behoorlijk wat opgeleverd nog. Dat was even kijken, een bedrag. Dat was heel erg hoog zelfs. Van maar liefst €85.375 wat ze vorig jaar ophaalden. Start en finish zijn op het terrein van Goud Asfalt hier in Gouda, waar ook een gezellig festivalterrein aanwezig is voor deelnemers, familie en supporters. Wil je meer informatie? Dan kun je naar de site toe, ridetoremember.nl. En dat kan dus via de website. Dus kun je daar meer informatie vinden. En op de fiets kun je dus stappen op zaterdag 20 juni. Meer informatie ook te beluisteren in het programma Weekend Gouda. Op 13 juni, komende 13 juni, zal ook een organisatoren van het Ride to Remember fietstocht aanwezig zijn hier bij het programma. Ik zal er meer over vertellen. En ik kan u ook verzekeren, dat is ook alvast goed nieuws, dat wij op zaterdag 20 juni, als we hier een locatieuitzending hebben vanuit de studio met allemaal gasten uit de sportwereld en politiek, ook daarmee nog een paar keer zullen gaan schakelen met het terrein van Goud Asfalt voor het verslag van dat Ride to Remember evenement. Mooi evenement dus op zaterdag 20 juni. Zometeen gaan we terug naar het voetbal. Blijf dus lekker luisteren. Het vervolg van Ona tegen Sepp en BDS tegen CVC Reewijk hoort u natuurlijk uiteraard als eerste hier in Sport op zaterdag. Jason Mraz is het.

0: De spanning is te voelen via de radio, want ja, dit is na-competitievoetbal. Vandaag gaat het er gewoon om. Vandaag moet er gewoon gewonnen worden. Eentje valt eraf en eentje gaat er door naar de finale van volgende week. Dat is heel anders dan met de competitie natuurlijk. We gaan ons weer opmaken voor het vervolg, de tweede helft. En dit was dan muziek van Jason Mraz. Butterfly. BDS tegen CVC Reewijk. De mannen staan weer op het veld. Ze zijn inmiddels weer aan de wedstrijd begonnen. De tweede helft van die ontmoeting. André.
1: En wij zijn natuurlijk benieuwd of WJS nog een plan heeft gesmeed in de kleedkamer en hoe het dan zal gaan uitpakken. Ik zie trouwens ook Axel Koopman zie ik dus nu een beetje inlopen. Dus dat betekent dat trainer Leroy Vaas waarschijnlijk hem gaat inbrengen. In ieder geval een beetje als slot op de deur in de defensie van CVC Reewijk. En dat lijkt me geen onverstandig besluit. Goed, in ieder geval is het weer eventjes een inworp, denk ik, voor WJS. Ja, dat klopt. Die kunnen dus nu op eigen helft gaan ingooien. En dan kunnen ze misschien gaan denken aan een aanval. In ieder geval denken aan de andere kant. Ja, dat gaat via Milan Ruizendaal. Bal weer even terug. Dan is het naar Koenekoop. En dan Koenekoop heeft nu de bal dan te pakken. En die zal de bal waarschijnlijk naar voren willen spelen. Nee, toch maar niet. WDS is toch een beetje bang dat ze het dan weer wat balverlies leiden. Die lange sluiter. De keeper nu de bal in zijn bezit. En nu misschien via Ruizendaal wel een lange bal. Kijken of dat gaat lukken. Nee, toch maar niet. En zo speelt dus WDS de bal eigenlijk meer en meer rond in eigen verdediging. Maar ja, dan kom je niet op de helft van CBC Reddick. Nu nou op de helft van CBC Reddick. En het is daar nu eventjes de nummer 10 die de bal te pakken heeft. En dat is natuurlijk Matthijs de Hoog. Die stormt even op de bal af en probeert nog de bal te bereiken. Maar dat lukt hem niet. Dan is de bal naar de zijkant gespeeld en gaat dus over de zijlijn. Gaan we even aan ingooien. Kijken, dat is een ingooi voor WDS. Ik moet CBC Reewijk de bal weer wegwerken. Dat lukt. En daar wordt een overtreding gemaakt. Waarschijnlijk ook ja, een beetje hoofden tegen elkaar. Maar gelukkig hoeft er geen verzorging te komen. Het was Kei Gerritsen, de doelpunt te maken van de 0-1. Die naar de grond ging. En ook eventjes ja, een beetje voelde aan zijn hoofd. Maar gelukkig is er niks ergens aan de hand. Goed, dan hebben we gespeeld in de tweede helft alweer 3 minuten. En er staat nog steeds dus een 0-1 voorsprong voor CBC Reddick op het scorebord tegen WDS.

0: Santana, hold on, we gaan hem wegdraaien. Vrije schop voor WDS. André?
1: Ja, net voor het startgebied. Een kansje voor WDS om wat terug te doen. Wordt een muurtje gemaakt door de spelers van CBC Rijwijk. En dan komt Milan Ruizendaal, die schiet. Maar ja, die schiet niet goed. En dan is de bal dus door de verdediging van CBC Rijwijk over de zijlijn gespeeld. En dan gaan we een ingooi krijgen van Max van der Laan. Die zal proberen de bal ver naar voren te spelen. Dan loopt hij in het startgebied van WDS. Wordt daar weggekopt door Ian van der Kooi. En dan misschien nu een kansje. Nee, geen kans, want de bal die gaat toch even door. Was even de nummer 7, die leek even de bal te pakken te krijgen. Dat is Jeffrey Ruizendaal. Maar goed, die heeft de bal eventjes alweer moeten inleveren. Maar hij gaat toch over de zijlijn. En dan is er toch nog weer een ingooi voor WDS. En kunnen ze de bal op in Sassebied brengen bij CBC Rijwijk. Nu moet Rijwijk toch even gaan oppassen. Eens kijken of iedereen een beetje gedekt staat. Ja, dat is wel het geval. Het is nu dan die ingooi, die komt in het Sassebied. Wie kan de bal wegkoppen? Wordt gekopt, is goed weggekopt. Moet Christian Schier op de bal afstormen. Dat doet hij ook goed. En hij werkt de bal over de zijlijn en is het gevaar even geweken voor CBC Rijwijk. U hoort mij wel even zetten op CBC Rijwijk. En dat moet natuurlijk, want je moet die achterstand gaan ingooien of goed gaan maken. Dan is het een uitval van CBC Rijwijk. Het is daar weer Luc de Knikker, die geweldig speelt in deze wedstrijd. Hij gaat nu zijn man voorbij en nu moet die voorzet komen. Daar komt die voorzet en die komt in handen van keeper Dilano Sluiter. Maar ja, Juri Kalmeijer, die was natuurlijk alweer meegelopen. Dacht wel, ik moet zijn de plek waar ik de bal kan vangen om misschien wel die 0-2 te scoren. En zo gaan we eventjes weer verder in deze wedstrijd. Hebben we gespeeld in de tweede helft 8 minuten. En nog steeds dus die 0-1 voorsprong voor CBC Rijwijk tegen WDS.

0: Ilse de Lange, Something Good, zo heet deze plaat. Ja, heerlijk nummer trouwens van haar. En we gaan weer terug naar het voetbal. We gaan terug naar de Walvisstraat, de wedstrijd van Ona tegen Sepp. Ja, vervelend geval, vervelend blessuregeval bij een van de spelers van Sepp, die afgevoerd werd per brancard. Dat betekent dat er nog 2 minuten te spelen waren en die worden meteen als eerste gespeeld, begrijp ik, Gerrit?
1: Ja, het spel is zojuist 1 minuut geleden hervat met een vrije trap voor Sepp. En toen dreigde Ona ineens weer gelijk te maken. Maar ja, het is al zo vaak die kansen die ze in de eerste helft hebben, niet hebben benut. Dan vraag je om moeilijkheden, zou je haast zeggen. Dus we zijn inderdaad in de laatste minuut nu bezig van deze eerste helft, waarin Sepp uit Delft dus nog steeds met 1-0 voor staat door dat doelpunt. Dat was wel een mooi doelpunt trouwens. Een mooie aanval was dat en mooi uitgespeeld. Dat was doelman Peter Ernst kansloos op 0-1. Bal is nu uit. Even kijken. Ja, inderdaad is uit. Het is voor de dugout van Ona een ingooi voor Sepp. Nou, dan wordt de bal op de helft van Ona gespeeld. Wordt dan vrij gemakkelijk onderschat Sepp door dat is Mick van der K. En die paast de bal dan even terug naar achteren naar Hengels. Nou, dan hebben die een paas geven naar Amine Amadaki. Amadoshi. Laat ik het goed uitspreken. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dan nog misschien een laatste mogelijkheid in deze eerste helft voor Ona. Maar ja, dan moet je de bal wel meenemen, Jordi Rook. En dat doet hij dan even niet. Nou, en dan wordt de bal binnenhouden of niet? Hij blijft wel binnen. En scheidsrechter zegt, hij blijft binnen inderdaad. Dus Ona in bezit van de bal. Via Mick van der K. Mag we aannemen. De laatste aanval van deze eerste helft. Nou, even terugspelen. Ona denkt, nou dan na de pauze. Maar ja, die pauze hebben ze al gehad natuurlijk. Dus ze zullen zo meteen wisselen en dan gelijk doorgaan, mag ik aannemen. Maar de wedstrijd loopt nog in de eerste helft in ieder geval. Engels, waar kan je die bal kwijt? Ja, inderdaad. Ja, maar dan moet je wel de bal goed onder controle krijgen. En dat doen ze dan niet. En dan gaat de bal via een oude speler uit. En u hoort de fluit van de scheidsrechter. We gaan draaien. De eerste helft zit erop. 0-1.

0: Een van de grootste hits van dit moment. Past ook al een beetje bij de temperaturen. Een beetje zomers. Another en 54 Ultra. Talk to you. We gaan hem wegdraaien, want natuurlijk gaat het voetbal voor de muziek. Zeker met deze wedstrijd. Wie wordt volgende week de tegenstander van Hazeswoudse Boys? De tweede helft kunt u meepakken van WDS tegen CVC Reewijk. André.
1: Dat is zeker nog niet beslist, Paul. Want ik zie wel dat de CVC Reewijk wat teruggedrongen wordt. En dat is ook gezien door de trainer Leroy Vaas. En hij heeft dus Axel Koopman in de verdediging gebracht voor Roy Elderhorst. En dat kan een belangrijke verandering zijn in deze wedstrijd. Want die Koopman, dat is een zeer routineerde speler. Heeft jarenlang met CBC Reewijk in de derde klasse gespeeld. En hij had al afscheid al een poosje genomen. Maar ja, hij zegt oké, ik bied mijn diensten nog wel eventjes aan. Zeker in deze belangrijke

0: wedstrijden en zo is hij dus in spel gekomen. En ik zag hem lopen en ik denk, nou jongen, jij hebt helemaal nog geen snelheid minder. Want hij kon zo hard lopen op een bal dat ik dacht van nou, die moet hij dan wel laten lopen. Nee, hij had hem gewoon. En zo heeft dus CBC in Rebbeck wat versterking gebracht in de verdediging. Nou, we gaan even kijken. We zitten nu in de 14e minuut van de tweede helft. En eens kijken of weer een aanval kan worden opgebouwd door, ja, door WDS. En daar gaat Matthijs en die kan misschien scoren. En hij raakt de bal. Oei. En het is nog niet over. De keeper eruit. En dan zit daar toch nog weer een speler van CBC Rijbeek die de bal dus wegtrapt. De keeper kwam eruit. Het was Noordin Ipe. En die miste de bal. En toen was er een vrije kans daarvoor. Matthijs de Hoog. Of is het niet Matthijs de Hoog? Nee, volgens mij niet. Het is Max van der Laan of zo. Ja, volgens mij wel. Hij heeft oranje schoentjes. Ja, zo moet je maar even kijken als verslaggever of je op de goede naam hebt. In ieder geval, het was een geweldige kans daar. Maar met de paal geraakt. En zo komt dus CBC Rijbeek geweldig goed weg hoor. Want ik telde hem eigenlijk al. Even kijken, we krijgen nog wel een vrij schop voor CBC Rijbeek. Het is daar de nummer 3 die de bal eventjes in zijn even geeft aan zijn keeper. Dat is Noordin Ipe, die toch heel goed wegkwam hoor. Hij kwam uit zijn doel. En toen dacht ik van, hij heeft hem en hij had hem niet. En zo kwam de bal dus toch nog op de paal terecht. En komt dus CBC heel goed weg. Nog even een aanval meenemen. Kijken of de bal nu weer bij CBC blijft. Ja, dat is zo. De bal gaat nu over de zijlijn. Kan er bij de middenlijn worden ingegooid. Dat wordt gedaan door Tijming van Sprang. En dan zal hij waarschijnlijk de bal naar voren willen gooien. Dat doet hij ook. Eens kijken wie hem kan bereiken. Het is daar volgens mij Joeri Kalmeijer die naar de buitenkant is uitgeweken. Die eigenlijk een beetje nu op een eiland staat. En ja, dat betekent dus dat WDS het achterin wat beter voor elkaar is dan in de eerste helft. En daar gaat WDS weer. WDS die probeert nu echt die gelijk maken op het scorebord te brengen. Kijk, moet nu de bal naar voren worden gespeeld. Dan staat een balletje daar. Ja, en nu is het wel een bal voor Matthijs de Hoog. En die haalt daar een hoekschop uit. En die wil ik nog even meenemen. Want het is toch een beetje ja, benauwd voor CVC Rebeck hoor. Want het is echt WDS wat dus aandringt. En dan gaan we kijken naar de nummer 11. En dat is natuurlijk Max van der Laan. Die goede kans had met een bal ter paal. En misschien kan hij nu een hele goede hoekschop afleveren. Dan komt die bal hoog voor het doel, wordt gekopt. Die kan er nog bij. Kan nog een schot worden gelost. Nee, geen schot kan er worden gelost. Goed, dan ga ik het hier maar bij laten. En dan wordt de bal, oh, bijna nog in eigen doelkop. Maar de bal, nee, toch nog doorspelen van WDS. Nou, je hoort het paal. Het is reuze spannend hier. En we vervelen ons. Geen moment. Maar het is wel nog steeds 0-1 voor CBC Rijbeek tegen WDS.
1: Sport op zaterdag.

0: Don Henley, The Boys of Summer. We gaan hem wegdraaien, want we gaan weer terug naar het voetbal. De tweede helft is inmiddels begonnen bij de wedstrijd van Ona tegen Serp. We hadden straks eventjes nog 2 minuten uit de eerste helft. De spelers zijn gedraaid op het veld. Hebben de andere helft er dus ingenomen. En staan inmiddels dus weer klaar voor die tweede helft. Gerrit.
1: Ja, ze zijn alweer een paar minuten bezig hoor. Twee nieuwe frisse krachten voor Ona. Veteranen Steven Kaptein en Mike Sielhorst. Terwijl doelman Peter Ernst van Ona nu een beetje een rare hoekschop weggeeft. Dus het is er even alle hens aan dek daar voor Ona. Dat dus nog steeds achter staat met 0 tegen 1. Bal wordt daar uit de 16 gekopt, maar opnieuw ingebracht lijkt het. Dan is de vraag, komt hij dan bij een Ona? Nou, dat heeft de scheidsrechter blijkbaar toch buitenspel geconstateerd. En dan gaat het spel hervat worden aan de rechterkant. Probeert Ona het dan nog maar eens een keertje. Ja, de kansen zijn geweest in de eerste helft. En het hoeft maar één keer raak te zijn. Dat zag je inderdaad in de 38e minuut toen min of meer onverwacht ineens de tegenstander die 0 tegen 1 scoorde. De bal gaat trouwens via een van de spelers van Sepp nu over de zijlijn. Dus een ingooi daar voor Ona. En zo te zien is dat Zakaria Mella die gaat ingooien. Maar ja, wie biedt zich aan? Dat is even de vraag natuurlijk. Nou, uiteindelijk is de bal dan ingegooid. En de scheidsrechter fluit voor een overtreding op aangeven van zijn assistent scheidsrechter. Ja, er wordt een overtreding gemaakt onder zijn neus ongeveer. Dus heeft dat goed gezien. Dus deze vrije trap, die neem ik dan nog even mee met de welnemen. Wellicht dat mogelijkheden die bal in het 16 meter gebied pompen, zou ik gaan zeggen. En dan maar zien of er iets tegenaan komt. Fluitje van de scheidsrechter klinkt nu. De bal die komt half voor gekocht. Ja, het is de gelijkmaker. Dit is de gelijkmaker inderdaad. 1 tegen 1. Mooie kopbal thuis. Maar goed dat ik even blijf achter dan. We hebben gespeeld een minuut of 7 in de tweede helft. Het is weer gelijk. Het is 1 tegen 1.

0: Een van de lekkerste nummers wel van het album van Bruno Mars. Something Serious was dat. Ja, we gaan toch maar even wegdraaien. Want we willen natuurlijk alles meepakken van die wedstrijd van WDS tegen CVC Reewijk. Spanning in Driebrugge. We gaan terug naar André.
1: Inderdaad, Paul. En op de grond ligt in het stadsgebied bij WDS William van Oosterom. En dat ziet er waarschijnlijk, als ik het zo bekijk, misschien wel ernstig uit, maar hij zit nu overeind. Hij ging er vandoor aan de zijkant en toen kwam keeper Delano sluiten, kwam op en af, hoge bal en die sluiter die pakte hem en de bal. En volgens mij heeft hij ook zijn hoofd geraakt en zo ligt hij dus uitgeteld op de grond. En ja, dat is altijd lastig hoor met hoofdblessures, daar moet je uitkijken. De scheidsrechter heeft direct het spel onderbroken en hij zit wel op de grond. Dan wordt er weer wat meer hulptroepen ingeroepen om eens even te kijken wat er met hem aan de hand is. En dan zegt de scheidsrechter, nou dan pakken we ook maar even een drinkpauze. Nou, dan lijkt me voor mij beter om terug te gaan even naar de studio. En dan komen we na het nieuws wel weer terug. Maar in ieder geval, WDS heeft nog steeds een 0-1 achterstand tegen CVC Reewijk.

0: Ja, we kennen het allemaal uiteraard, deze plaat. Origineel van Jimmy Cliff, dacht ik. Cat Stevens, een van die twee. Wild World was in ieder geval de plaat die we draaiden. En die gaan we wegdraaien. Want we gaan namelijk richting het nieuws. Zometeen het vervolg van Sport op Zaterdag. Hopelijk bent u er ook weer bij. Want dan vallen de ontknopingen beslissingen bij de wedstrijden van.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: De muziekexperts. Live op BRZ.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.

0: U bent weer terug bij Sport op Zaterdag na competitie voetbal. Dat is altijd hartstikke spannend ook om via de radio te brengen. En ook bij u als luisteraar, dus hopelijk komt het goed binnen. U kunt lekker luisteren nog naar ons. We zijn er nog eventjes en sowieso zijn we aanwezig bij de wedstrijden van vandaag die wij op de voet volgen. De wedstrijd van WDS tegen CVC Reewijk en ONA tegen SEP staat ook op het programma. De eerstgenoemde wedstrijd staat nog steeds op het 0-1 voorsprong voor CVC Reewijk. En ONA deed zojuist iets terug. Dat hadden ze nodig, want ze moesten gelijk komen in ieder geval als eerste in de wedstrijd tegen SEP. 1-1 op het scorebord. Gerrit.
1: Inderdaad, 1 tegen 1. Een mooie goal, een mooie gelijkmaker natuurlijk. En ze hebben het initiatief weer een beetje naar zich toe getrokken, ONA. Maar als je dat zegt, dan zie je meteen dat er een counter komt van de bezoeker. Dan is het inderdaad uitkijken. Oh, dat dreigt even helemaal verkeerd te gaan. Maar dit loopt dan toch wel goed af. En is het gewoon een doeltrap voor doelman Peter Ernst. Ja, inderdaad, na die gelijkmaker heeft ONA weer het initiatief genomen, zoals ik zei. En zijn ze wat meer veelvuldiger te vinden op de helft van de tegenstander. En moet Sepp zich, net zoals de eerste wat vooral in het begin, beperken tot, vooral beperken, of met name beperken, zullen we zeggen, tot verdedigen. Maar ja, dan kwam het ook ineens 10-0 tegen 1 uit. Dus wat dat betreft kan het hier ook nog alle kanten op natuurlijk. Nu wordt de bal wel naar voren gespeeld richting het 16 meter gebied van Sepp, maar daar zit geen enkele ONA-speler en die kunnen dat nu. Oh, en nu wordt de bal wordt daar weggewerkt, definitief goed weggewerkt inderdaad, want anders dat is door Michael Hengels, die volgens mij zojuist ook een gele kaart kreeg. Ik zag inderdaad, zij zegt een gele kaart trekken, maar het is hier gedaan een heel eind, dus hier aan de andere kant van het veld. En ik zag dat Hengels er wel bij staat en volgens mij heeft hij de gele kaart gekregen. Nou, hij werkt in ieder geval nu wel de bal weg, waardoor er uitverdedigd kan worden uit die ingooi. Maar dan moeten ze toch een keertje gaan doen, Sepp, want die bal die wordt regelrecht over de zijlijn gespeeld en kan Sepp gaan ingooien. Eens kijken wat dit gaat opleveren. Bal wordt daar richting 16 meter gebied gegooid en kan ONA Hengels uitverdedigen. Dat kan die inderdaad. Ja, hij mag ingooien. Nou, dan is het gevaar geweken. We hebben gespeeld een minuut of 17 in deze tweede helft. En de stand dus nog steeds 1 tegen 1.
0: Daar kan dus nog van alles en nog wat gebeuren. 1-1 stand op het scorebord. Overigens kan ook van alles nog wat gebeuren met een 0-1 stand op het scorebord. Het blijft spannend, ook in Driebrugge. WDS tegen CVC Reewijk, André.
2: Maar wat wissels zijn geweest, Willem van Oostrom is uit het spel verdwenen. Dat zag ik wel aankomen. Hij raakte volgens mij gewond aan zijn hoofd. En hij is gewisseld voor Rick Hammer, die dus nu aan de linkerkant staat voorin. Ik heb ook een andere speler nog in het veld zien komen. Even kijken. Dat was volgens mij... Ik kan niet helemaal... Oh, Thomas van Dijk, ja, die is er ook bijgekomen. En nu ook 2 wissels bij WDF. En 1 is wel misschien wel heel belangrijk voorin. Dat is Elby van der Stiegel. Dat is een 2 meter lange jongen. En die is natuurlijk belangrijk bij hoge hoekschoppen. Om misschien daar zijn hoofd tegenaan te zetten. Maar nog steeds dus die 0-1 achterstand voor WDF. En CVC Reewijk begint wat meer aanvallend te betekenen in deze tweede helft. We hebben een paar mooie voorzetten weer gezien. Waar ja, Jurie Kalmeijer weer wat kansen op had. Maar dat hij net even te laat was. En zo zie je maar weer dat deze wedstrijd wat betreft deze tweede helft toch wel een beetje in evenwicht is. En misschien dat toch wel de meeste druk nu weer toch weer is van WDS. WDS weer in de aanval. En probeer in het stadsgebied te komen. Eens kijken of dat gaat lukken. Moet dan een voorzetje komen. Komt die voorzet. Maar dat is een makkelijke voorzet voor keeper Nordin. IP en die maakt er dus even een showtje van. Hoog in de lucht de bal pakken. En die trapt dan de bal heel ver naar voren. Want de verdediging van WDS moet dan weer oppassen. Het is dan weer Jurie Kalmeijer. Maar ja, die komt even te laat. Want de bal gaat over de zijlijn. En dat betekent dus dat WDS kan gaan ingooien. WDS heeft nog ruim een kwartier om iets te doen aan deze 0-1 achterstand. Want anders wordt het dus volgend seizoen vijfde klas spelen. En dat zou dan toch wel een hard gelag zijn hoor. Als je dus vorig jaar dus zo mooi gepromoveerd bent via na competitie naar die vierde klas. Maar goed, zo kan het lopen in het voetbal. Het ene jaar is het andere niet. En zo moeten we die eerst allemaal even proberen om die 1-1 op het scorebord te brengen. Gespeeld nu, even kijken, op een klokje 34 minuten in de tweede helft. En nog steeds dus die 0-1 voorsprong voor CBC Reewijk tegen WDS.

0: Frans Galliard, die na die ene van het Songfestival ooit. Poupé de Cire, Poupé de Son had ook in de jaren 80 een hit. Ella Ella was de plaat die we draaiden hier in Sport op zaterdag. Terug naar het voetbal. Terug naar Ona tegen Sepp. Gerrit.
1: 20 minuten gespeeld in de tweede helft. Het spel is even stil vanwege een drinkpauze. Maar daarvoor had Ona weer een enorme kans om dan de voorsprong te nemen. Stefan Kapteijn die haalde verschroeiend hard uit. Maar ja, de richting ontbrak volkomen. De bal die ging meters naast en het had een beter lot verdiend. Maar ja, dat is vanmiddag niet exemplarisch. Want het gebeurt wel vaker natuurlijk dat die kansen die Ona onbenut laat. Nou, het is een korte drinkpauze en we gaan zo meteen het spel weer hervatten. De scheidsrechter denkt, ja, we zijn toch al wat later uitloopt. Dus laten we een beetje op gaan schieten. Peter Ernst die voorkwam inderdaad zojuist ook via een formidabele redding dat de gasten uit Delft weer op voorsprong zouden komen. Met een prima schot was dat ook. En, hij dook naar de onderste hoek en hij ranselde die bal uit zijn doel. En toen dacht Zet nog even een hoekschop te krijgen. Ik dacht ook dat ze dat zouden krijgen, maar de scheidsrechter besliste ander. En dan gaat de bal weer over de lijn. Het mag... ja, de scheidsrechter moet wel even de zaak proberen in de hand te houden. Hij gaat even naar Deli Starreveld toe. Die wordt even toegesproken. En het spel gaat hervat worden met een ingooi ter hoogte van de middenlijn door Sepp. Een minuut of 24 gespeeld. We hebben nog een end te gaan. 1 tegen 1.
0: 1 tegen 1 dus bij Ona tegen Sepp. Terug naar de wedstrijd in Driebrugge. WDS tegen CBC Reewijk, André.
2: Yes, moet opschieten. De tijd dringt. We zitten al in de 38e, zelfs 39e minuut van de tweede helft. Natuurlijk, er komen nog wat bestuurtijd bij, want we hebben een drinkpauze gehad. Maar goed, zoveel tijd zal dat toch ook weer niet zijn. En ja, dan moeten toch de kansen gaan komen voor WDS, anders wordt het heel moeilijk. Trouwens wel een opvallende wissel. Juri Kalmeijer is door Leroy Faas, de trainer van CBC Reewijk, die is dus uit het spel genomen. Dat had ik niet gedaan hoor, maar goed, het zal wel een reden voor zijn. In ieder geval moet dus CVC verder zonder Juri Kalmeijer hun topscore. In ieder geval gaan we kijken naar een inworp voor CVC Reijbeck dat rustig blijft verdedigen. En natuurlijk die goede Axel Koopman achterin in verdediging bij CVC Reijbeck. En dat scheelt hoor. Hij loopt een beetje daar in het midden, controleert alles een beetje en tot dusverre heeft dus WDS geen kansen gezien om toch wat te laten zien. Dat ze misschien alweer die 1-1 op een scorebord kunnen krijgen. Dan misschien nu. Nee, de bal gaat over de achterlijn. En dat kost allemaal weer tijd. Ook keeper Nordin IP die heeft helemaal geen haast. Legt de bal rustig in zijn doelgebied neer. En gaat nog eens even kijken. Het zal wel een hele lange bal zijn. Want deze keeper kan heel ver komen. Om in ieder geval de verdediging van WDS een beetje onder druk te zetten. En dat doet hij weer met een hele lange bal. Die komt halverwege de helft van WDS. En dan is het even weer WDS. Wat dus moet gaan verdedigen. Hebben ze de bal te pakken? Ja, dat hebben ze. Nee, hebben ze niet. En dan gaat de bal over de zeilen. En dan hebben ze hem toch weer te pakken. En dan kijk ik eventjes. Dan gaat daar de nummer 16 van WDS volgens mij. Die gaat daar de bal in gooien. Dat zal Max van der Laan zijn. Ja, en dan wordt de bal dus ver gegooid. En is het een beetje een rommelig spel hoor. Dat is al een hele poos zo. Omdat in ieder geval CBC redelijk zich overal voor gooit. En in ieder geval geen kansen wil weggeven in deze wedstrijd. Goed, dan mag keeper Delano sluiten. Die mag dus de bal gaan ophalen. Dat doet hij ook. Hij is de laatste uiteraard. Want ja, zijn ploeg staat achter. En hij heeft de bal weer even gegeven. En dan gaan we kijken of WDS misschien nog één aanval hier eventjes snel eruit kan halen. Kijken of dat gaat lukken. Nee hoor, kom maar even terug naar een verdediger achterin. Dan moet WDS weer proberen gaan opbouwen. En ik zie dan ook alweer Gerald van de Klok van zegt, jongens, we moeten naar voren toe. Want anders dan gaat het niet lukken. En dan wordt de bal weer weggewerkt. Gaat het hier belaten. Hebben we gespeeld 41 minuten. En er staat nog steeds CBC Reewijk met 0-1 voor tegen WDS.
0: Blijft spannend ook daar. We gaan het nog volgen. Zometeen die slotfase van die wedstrijd. Eerder vanmiddag zei ik al dat de dames van Donk, de waterpolosters van Donk, in de finale om het landskampioenschap de eerste wedstrijd hebben verloren. 13-17 werd het gisteravond tegen de Zaan. Thuis hier in Gouda. En vanavond dus om 8 uur is de return. Dus ja, ook spannend daar voor de dames. De jeugd van de dames van onder andere ook van Donk. Die doen het ook goed. Die spelen ook op eredivisieniveau. Die wonnen vanmiddag trouwens met 18 tegen 6 van het Ravijn. Dus dat is ook een mooie in die Final Four. En de winnaar van deze ontmoeting, dus dat is in dit geval de dames van GZC Donk. De meisjes onder de 16 moeten winnen. Spelen tegen de winnaars van Polar Bears. Of wat was die andere tegenstander ook weer? Ik had het inderdaad op mijn lijstje staan. Polar Bears of even checken. Pardon, dat is natuurlijk... Ik had het even in kaart. Of Amersfoort, dat was het. Polar Bears of Amersfoort. Tegen een van die twee moeten zij gaan spelen. Goed, dat allemaal dus vanavond. Volgende week in ieder geval die wedstrijd. Vanavond dus de dames van Donk in actie. Wij zijn volop aanwezig bij het voetbal. Volgen op de voet. Slotfase zometeen van WDS tegen CVC Reewijk en Ona tegen Sepp. Daar is nog wel eventjes te spelen. Ramien, Sam Fender en Olivia Dean.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Ja, die laatstgenoemde moest toch gaan zingen. Maar dat bewaren we dan voor een andere keer. Want ja, we gaan weer terug naar het voetbal. We zijn aanwezig in die slotfase. Die spannende slotfase. 44e minuut. Wat komt er op blessuretijd bij van WDS tegen CVC Reewijk. Wordt CVC Reewijk de tegenstander van Hazeswoudse Boys volgende week? We gaan het horen. André.
1: We krijgen een hoekschop voor WDS. Het is weer oppassen voor CBC Reewijk. Het kan altijd nog 1-1 worden. Even kijken. Heel veel WDS'ers in het stadsgebied bij CBC Reewijk. Komt die bal, dan komt de keeper aan. Hij raakt de bal. En dan kan de bal weggewerkt worden door een verdediger van CBC Reewijk. En nu speelt de tijd een grote rol in deze wedstrijd. Ben benieuwd hoeveel minuten scheidsrechter Oostrom gaat bijtellen. En dan is het weer een overtreding, denk ik. Nee, het wordt een hoekschop. Nou, het leek een overtreding, maar het wordt een hoekschop. Dus nog een kansje voor WDS. Het is de nummer 11. En dat is Joost Maurits van WDS. Nee. Het is Max van der Laan. Die gaat dus de bal nemen. Eens kijken, weer een hoekschop voor WDS. Komt de bal hoog voor het doel. Die kan daarbij, wordt gekopt. Niet goed gekopt, wordt weggekopt. Maar nog steeds is balbezit voor... En er komt een schot. En die wordt gestopt door keeper IP. En nu is het gevaar weer even geweken. En zo gaan de seconden gaan voorbij. En WDS staat op de rand van degraderen naar de vijfde klas. Als het dus niet anders wordt. Want die stand van 0-1 is dus niet goed genoeg voor WDS. Dan is het die aansluiter die heel ver naar voren komt. Bal naar voren pompt. En dan wordt de bal weer weggekopt door CVC Reewijk. Dat echt onder druk staat hoor in deze laatste minuten van de tweede helft. En dan gaat de bal over de zijlijn. Maar daar gaan we gewoon weer ingooien voor WDS. Wordt er wat meters gesteld. Maar daar gaat scheidsrechter Oostrom niet in mee. En hij stuurt Max van der Laan terug. En die moet dus nu gaan ingooien. Het zal geen bal worden in het Sarsgebied. Maar hij probeert het wel. En dat lukt hem ook nog zelfs. En dan wordt de bal weer weggekopt. En CVC Reewijk heeft nu weer de bal te pakken. En ik zou zeggen, geef hem maar een enorme harde poei. Dan ben je weer eventjes die bal kwijt. Nee hoor, ze hebben hem alweer gegeven aan WDS. WDS nu aan de zijkant, aan de andere kant. Komt een hoge bal. Maar ja, die hoge bal die moet er goed zijn. En die kan goed gaan. En daar is keeper Nordin IP. En die blijft even liggen op de grond. Ah, dat is wel even geraakt hoor. En scheidsrechter Oostrom loopt er even naartoe om even te kijken wat er nou echt aan de hand is. Ja, hij werd wel even geraakt hoor. Maar hij kruipt alweer omhoog. Het is een grote vent. En het is een van zijn laatste wedstrijden op doel bij CBC Reewijk. Want hij vertrekt bij CBC Reewijk.
0: André, een beetje goed vinden. Blijf even op de lijn hoor. Dan schakel ik even naar Gerrit toe. Gerrit, hoe gaat het bij jou?
2: Ja, nog ruim 32 minuten hebben we hier gespeeld en het lijkt wel of Ona weigert om te scoren, want ze kregen juist weer een enorme kans en in de rebound was het de keeper van Sepp die ook voor redding zorgde, waar de kans van Sepp nu ook gewisseld wordt, zou ik zeggen. Even terug naar André.
1: In de bestuurtijd zitten we 46e minuut en er komt weer een hoge bal daarvoor de verdediging van CBC Reewijk en die werken ze weg en nu wordt die bal ver naar voren gespeeld. Oh, keeper Dilano sluit is heel ver voor zijn doel. Dan moet hij wel de bal goed spelen. Dat doet hij ook. Want Rick Hammer was er weer vlakbij. En dan komt er weer zo'n bal. Het is weer Max van der Laan die misschien door kan lopen. Nee hoor, niks ervan. En dat is ook helemaal geen strafschop. Gewoon een doeltrap. Hij werd wel een beetje, hij kreeg wel een beetje een duwtje, maar dat is geen strafschop natuurlijk. En zo gaat dus de bal naar het doelgebied voor keeper Nordin IP. Die gaat de bal rustig neerleggen. Gerrit, even hier naar jou toe.
2: Ja hoor, nou hier gaat de gele kaart naar Michael Hengels en dan heeft hij de eerste helft, heeft hij volgens mij dat niet gehad, want anders had het de tweede moeten zijn. Nou in ieder geval, de vrije trap is voor de Delftenaren, die hebben het rustig, even kijken, rustig aan de linkerkant opbouwen, maar die paasje is verkeerd, dus gaat Ona zo meteen rustig weer uitverdedigen. Nou rustig, we hebben nog minder dan een half uur te gaan, bij jou nog veel minder André.
1: Zeker weten, we wachten op het fluitsignaal van scheidsrechter Oostrom. Ik heb nog niet gezien dat hij op zijn horloge keek, maar in ieder geval, we krijgen nog een doeltrap voor Dilano Sluiter, de keeper van WDS. Nou, hij komt niet ver, nu misschien een kansje voor Rick Hammer van CBC Reewijk. Nee, hij komt te laat. Wordt daar goed verdedigd door WDS en nu kan er weer een hoge bal komen. Nee, een lage bal, die wordt onderschept daardoor. Kei van der Heuvel, die geweldig ook gespeeld heeft in deze wedstrijd als oudgediende. En dan krijgen we waarschijnlijk een vrij schop nog voor WDS. Ja, dat zal dan de laatste mogelijkheden zijn voor WDS om degradatie te ontlopen nog. kijken, dat wordt een vrije schop. Even voor buiten de middenlijn of voorbij de middenlijn komt de bal. Sassepin wordt gekopt en een makkelijke bal voor keeper IP. En dan is het afgelopen en dan is CBC Reewijk winnaar van deze wedstrijd. En gaat dus WDS terug naar de vijfde klas. En dat is een hard, hard gelag. En CBC Reewijk gaat zich plaatsen voor de finale wedstrijd tegen Hazeroze Boys. Dat is me toch wat. Goed, ik ga die afsluiten. WDS gaat hier ten onder tegen CBC Reewijk met 0-1.
0: Wie had dat vorige week kunnen denken, André?
1: Zeker weten. En als nummer 7 zo ver te komen, ze zijn al 70 eigenlijk.
0: Ja, inderdaad joh. Ongelooflijk. Hey, dankjewel voor je verslag. Volgende week dus die finale tegen Hazeroze Boys. Daar zijn we natuurlijk uiteraard bij.
1: Ja. En we gaan zien hoe dat gaat aflopen.
0: Helemaal goed, André. Dankjewel. We gaan weer terug naar de Walvisstraat, waar ook nog volop spanning is. Gerrit?
2: Ja, inderdaad. En Ona krijgt enorm veel kansen. En ik heb het al eerder gezegd. Lijkt wel of ze in de rust hebben gezegd. Jongens, weet je wat? We gaan gewoon niet scoren. En dat is de mogelijkheden. Nou ja, maar ik heb begrepen dat dat zo langs de brand al meer in meer wedstrijden in de competitie het geval is geweest. En dan is het op zich niet zo exemplarisch deze wedstrijd natuurlijk. Maar ja, het kan één foutje van de keeper kan ook fataal zijn. Maar dat geldt ook voor de andere kant. Oh, een mooie redding hier van Mick van der Kade, eigenlijk al een jaar of drie niet gevoetbald heeft, maar verbazendwekkende conditie heeft nog. Ja, van zijn snelheid moet het niet hebben, maar van zijn passie is wel goed en hij dirigeert zijn verdediging daar goed en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Nou, laten we nog even een vrije trap meenemen van Sepp. Dat is net gedaan, maar die bal die stelt voor over de zijlijn en is het erin gooi daar voor Ona. En kijken hoe hebben we gespeeld. Ja, minuut of 37 hebben we ongeveer gespeeld. Dus, 35 ongeveer. Het is nog ruim 10 minuten te gaan. En wie weet wat gaat gebeuren. Voorlopig hier 1-1.
0: 1-1 de stand. Mocht het 1-1 blijven natuurlijk, dan komt er een verlenging. Mocht het dan nog uiteraard gelijk zijn, dan volgen de strafschoppen. Dus we blijven er gewoon bij. Tot het einde kunt u het allemaal volgen hier in Sport op Zaterdag. WDS tegen CBC Reewijk zojuist afgelopen. Dus Reewijk de winnaar. WDS gedegradeerd naar de vijfde klasse. Dit is de dagartiest van vandaag. Eric

0: Eric Clapton, we gaan hem onderbreken. Er is gescoord bij Ona tegen Zeb. Gerrit.
1: Dan zie je aan deze eerste helft. Ona krijgt de kansen en ja, wie scoort er? Zojuist het gejuich. En de Delfshaan aan de tribune is nog niet uitgejuicht. We hebben hier een stand van 1 tegen 2 met nog een minuut of 7 achter gaan. Het wordt weer heel lastig voor Ona. 1 tegen 2.

wat zuur voor Ona. Zojuist de 0-1-2 gevallen in de wedstrijd tegen Sepp. Er zijn nog wel 10 minuten te spelen, dus het kan nog wel. Maar wel die achterstand voor Ona op het scorebord tegen de ploeg uit Delft. 1-2. Sport op zaterdag. Dit was de dagartiest van vandaag. Eric Clapton, vorige uur kozen wij voor I Shot the Sheriff. Dit uur voor Forever Man. Is Taylor Swift en Open Light.

0: Taylor Swift en Open Light. We gaan snel terug naar Ona tegen Seb. Hoe gaat Ona die achterstand proberen in ieder geval terug te krijgen? Of in ieder geval te zorgen dat het weer gelijk wordt, Gerrit?
1: Ja, de tijd die dringt natuurlijk. En volgens mij nog minder dan 3 minuten te gaan. En dan zal er wel wat tijd bij komen natuurlijk door die drinkpauze ook. En er staat wel iemand nog klaar om in te vallen. Dat lijkt mij hier dan Daniel Steenbergen. Maar ja, dat zou kunnen natuurlijk maar. Het kan ook, zolang de scheidsrechter niet voor het laatst heeft gefloten, is er nog hoop voor Ona. Ona dat nu een hoekschop mag gaan nemen. En alles en iedereen, één eenzame spits hier van Sepp en de rest, dat allemaal daar in dat 16 meter gebied. En wat geschoten! Oh, en ja, mooi schot was het wel. Maar ja, die doelman, het is niet een doelman van 2 meter, maar een kleine doelman. Maar hij pakt die bal wel heel mooi. En hij schiet hem uit, maar hij schiet er verkeerd uit. En of dan kan Ona... Nee. Dit, kijk eens aan. 2-2. Zou dit dan de beslissing gaan worden? Piet Ernst komt eruit. Ernst redt. En er wordt op de doel gered. Jongen. Hier komt Ona enorm goed weg. Peter Ernst met een redding. En de inzet van de doellijn afgehaald door een van de verdedigers. En dat was zo te zien, was dat aanvoerder Juri te Lauw. Nou. Hier gebeurt nog van alles. We zitten ongeveer, nou, ik denk 2 minuten voor tijd ongeveer. En er gaat inderdaad nog een keertje gewisseld worden. Ja, nou, ik maak deze wedstrijd weer uit. En het zal er niet zijn dat ik in de tijd van een week als verslaggever 2 Goudse ploegen zie degraderen. Die kans die wordt steeds groter met de minuut. Vorige week Donk dat 1 puntje tekort kwam. En nu Ona dat los van deze wedstrijd 2 doelpunten tekort komt. Om die na-competitie, die vermaledijde na-competitie waar ze in verzeild zijn geraakt, te ontlopen. Terwijl er aan de kant van... ik zie inderdaad nu ook voor de ingang van het Ona-complex een ambulance staan. Dus ik denk dat de speler in kwestie die zo zwaar geblesseerd raakte... toch naar het ziekenhuis afgevoerd gaat worden. En ja, wat zegt de scheidsrechter? Ja, er wordt gewisseld aan de kant van Sepp. Sepp dat dus ja, hele supporterschare heeft meegebracht. En het zal zometeen ongetwijfeld nog onrustiger worden dan het nu al is. Ja, onrustig in de goede betekenis van het woord. Want er is verder nog helemaal niets voorgevallen. Geen ongeregeldheden. Terwijl een van de oer-Ona-spelers, Pietje Ernst van vroeger, oud-speler ook van Feyenoord, die kan het niet meer aanzien. Die gaat, ik denk, zijn verdriet verdrinken. Want hoe dan ook, je blijft altijd een Ona-supporter. Dat zei Willem Dekker zojuist ook. Hij zegt, alles wat er ook gebeurt hier bij Ona, goede en slechte dingen, ik blijf altijd een Ona-man. Kijk, en zo hoort het ook nog. Willem Dekker, ik kan het een beetje vooruitlopen de volgende week. Die volgende week... mijn gast uit de streek is, dus zullen we met hem ook nog eens even dit voetbalseizoen door gaan nemen. Nou, het spel is eindelijk een keertje hervat. We zitten zo te zien volgens mij in de extra speeltijd nu. En dan is de vraag, hoe lang gaat die duren inderdaad? En ingreep hier van Mike van de Kamer, dan willen we ook nog ingooien, maar het is gewoon Sepp dat mag gaan ingooien. En die hebben geen haast meer natuurlijk, dat begrijp ik inderdaad, maar de scheidsrechter zegt toch jongens even opschieten. En het is maar goed dat er van de ene kant maar goed dat er geen verlenging komt, want ik had al mensen met kramp gezien. En als je dan nog even verder moet, dan wordt het toch wel erg lastig natuurlijk. Bal over de zijlijn, ingooi daar voor Sepp en dan komen ze toch weer steeds wat dichter bij het doel van Peter Ernst. En dat moet eigenlijk niet zijn, want er moet een andere kant zijn die bal als je Ona supporter bent. Nou, dus even kijken of die bal komt inderdaad hoog voor, wordt daar weggekopt en dan zal die wel weggewerkt moeten gaan worden. De Marcus aannemen door Deli Starreveld. Dat gebeurt er niet en dan een keer Ona aan de rechterkant. Een vrij veld zou je zeggen. Dat bal pompen maar in dat 16 meter gebied en dan proberen die bal binnen te houden. Dat lukt dan... Nee. Het is een hoekschop. Ik denk dat het een ingooi is. Het is een ingooi voor Ona. Heel snel ingegooid. En dan mogelijkheid. Nee. Die bal die wordt ja ruptieloos. Wordt die weggewerkt. Hij wordt bijna naar Delft geschoten die bal. En dan is het ook nog een... even kijken. Is het een vrije trap of is het geen vrije trap? Dus even kijken waar de bal is, want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Die moet wel even komen. Terwijl fotograaf Mul foto's maakt van de juichende supporters van Sepp. Gaat Ona ingooien. Terwijl we ruim in die extra speeltijd zitten. Minuten 2-3 zitten we er al in. En wordt de bal eruit gehaald of niet, wordt hij opnieuw ingebracht. Ja, pompen of verzuipen. Het is nu eerst even pompen, maar het gaat steeds meer lijken op verzuipen voor Ona. En de bal gaat via een van de spelers van Ona over de zijlijn. Ja, het enige voordeel van Ona is dat ze volgende week dan niet op de voetballen. Maar dat kan je geen voordeel noemen natuurlijk. Want ze hadden graag nog die beslissingswedstrijd, die alles beslissende wedstrijd tegen Quicksteps uit Den Haag willen spelen. Maar dat gaat nu hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren. Tenzij er een enorm wonder gebeurt. Maar als je ziet hoeveel kansen Ona onbenut heeft gelaten, dan kan je haast niet voorstellen dat in die absolute dying seconds, want daar zitten we al ver overheen, dat er nog een gelijkmaker komt. Maar nogmaals, je weet het nooit. Je weet het nooit. Bal nog een keer naar voren toe. Ik heb de scheidsrechter trouwens nog niet op zijn horloge zien kijken. Maar ja, dan moet je de bal wel goed onder controle krijgen. Anders is die aanval, gaat die aanval de andere kant op. Ja, nu ook nog massaal naar voren getrokken. Dus dan wordt het achter toch een beetje dun. En wordt er een bal gespeeld. Een mogelijkheid daar. Ja, ja, dit wordt een strafschop. Dit wordt een strafschop. Ja, ja, ja, ja. Nou, dan is het einde helemaal in zicht volgens mij. Een terechte strafschop hoor. Binnen de 16 werd die neergelegd. Ja, de kapitein Ernst die kan wel protesteren. Maar hier valt helemaal niks aan af te dingen. Ook nog een gele kaart natuurlijk. En ja, Juri Terlouw volgens mij was dat inderdaad die dan als aanvoerder. Ja, je moet wat proberen natuurlijk. Ik kan het wel begrijpen natuurlijk. Dat je alle hens probeert die aanval af te stoppen. Maar dan krijgt hij Sepp in de absolute dying seconds. En terwijl Peter Ernst nog even in conclave gaat met de scheidsrechter van scheidsen. Was het er wel een strafschop? Ja, Peter. Je kan wel een Ona-bril op hebben. Want hier kon zelfs iemand die kleurenblind is en alles, zelfs helemaal blind is, had wel kunnen zien dat dit een strafschop is. Maar hij moet er nog in natuurlijk. Dat is natuurlijk ook waar. Maar ja. Peter Ernst legt de bal zelf op de stip neer. Maar ik denk dat die scheidsrechter gaat er nog even 2 centimeter achter liggen. Nou, Peter, maak je even onsterfelijk en houd nog een heel klein beetje hoop. Of wordt dit de definitieve knock-out voor Ona? Het is wachten. Fluitje Peter Ernst op de doellijn. En scheidsrechter zegt iedereen buiten de 16. Het fluitje klinkt. De aanloop en het schot. En hij stopt hem. Peter Ernst stopt hem. Kijk eens aan. Ja, ja. Peter Ernst stopt de strafschop. Het wordt geen 1 tegen 3. Maar ja, scheidsrechter heeft wel op zijn horloge gekeken. Dus erg lang zal die mee kunnen duren. En dan mag Sepp ook nog een keer gaan ingooien. Nou, zeg. Mister 1-3, dan hadden ze de buit helemaal binnen gehaald. Dan hadden de Sepp-porters de tribune kunnen afbreken, denk ik, in de goede betekenis van het woord. Nou, de ingooi is inmiddels genomen. Paul komt daarvoor. Dan wie staat daar? Er staat helemaal niemand. Dan Peter Ernst. Ja, jongens. Oh, nou, dan zal dit toch wel. Zij zegt, kijk, weer op zijn horloge. Hij steekt zijn vinger op. Dus we zitten absoluut in de laatste minuut. En dan moeten we kijken wat dit gaat opleveren. Bal wordt naar voren gepeerd. Daardoor Mike Zielhorst. Wie kan die bal onder controle krijgen? Is dat Zakaria Mella of is dat niet? Nee, bal gaat over de zijlijn. Ingooi daar voor Ona. Ja, er moet even een andere bal komen, want die is in de een van de sloten hier in Kortakkeren verdwaald geraakt. En dan zegt Schijt met opschieten, jongens. Kom op. We hebben nog zeker een halve minuut te gaan. En dan is het helemaal nu wat druk daar in dat 16-meter gebied. Terwijl de aanvoerder Terlouw ook nog maar eens even naar voren gaat. Bal komt erin, komt eruit gehaald en dan wordt hij opnieuw wordt geschoten. Zo. Ja. En dan is het afgelopen. Oh. En dan gaan de kopjes van Ona naar beneden. Ja, ze hadden nog zijn hoop. Maar ja, vorige week was het al een beetje mis. En als je zoveel kansen mist. Ja, ik zou niet de enige zijn die dat gezien heeft. Dan ja, ik weet niet of hij terecht verliest, want de ploegen die waren toch wel boven aardig tegen elkaar op het aantal kansen dat ze erheen werd, was enorm aan de kant van Ona. Maar ja, twee keer koelbloedig toeslaan van de step. En dan mag Ona ook nog standje dichtknijpen dat het geen 1-3 werd, wat uiteindelijk niet zo meer. Triest en feesttijd gaan weer hand in hand. Ona, volgend jaar de vijfde klas. En ja, nou dan gaan ze naar BDS toe. Dat is misschien ook weer eens wat anders, maar dat zullen ze niet gedacht hebben. Helaas, helaas, helaas, Ona degradeert. En nogmaals, dit was voor de laatste keer het terrein aan de Walsingstraat waar feest van Delft voort gaat zet worden. Zij mogen morgen volgende week 6 juli aangetreden tegen Kwikstep. En Ona kan helaas, helaas met vakantie.
0: Gerrit, dankjewel voor je bijdrage van vandaag. Helaas dus een degradatie voor Ona. Ik wens je wel een goed weekend.
1: Dankjewel, dat wens ik jullie ook.
0: Helemaal goed, dankjewel Gerrit. Gerrit gaat eventjes de rust opzoeken, denk ik. Want het was behoorlijk druk daar met die feestende supporters vanuit Delft. Sepp dus gewonnen van Ona met 1-2 vanmiddag. Hier

Het was muziek van Just Combi en de mix was gemaakt door Armin van Buren. Sunny Days, zo heette de plaat die we draaiden in Sport op zaterdag. Daarvoor nog Sergio Mendes en Maskenada. Hier in dit programma, wat nog zo'n kwartiertje duurt. Ja, we hadden eventueel op uitloop gerekend. Als er verlenging was geweest, dan was strafschoppen. Maar we gaan de deur sluiten om 5 uur. Dus dan zijn wij er vandoor. Kijken of we nog wat uitslagen kunnen verzamelen van andere na-competitiewedstrijden. Dan hoort u die ook zometeen nog eventjes voorbij komen in het programma. En anders kunt u die ook nog terugvinden op onze website. Ook daar alles wordt bijgehouden. Fra Lippo Lippi, zo heet deze band. Shouldn't have to be like that, is it?

Dealer's Wheel en Stuck in the Middle with You in Sport op Zaterdag. Hier bij deze zender, bij Gouden Stad Radio, bij BR6 en bij Midland FM. Volgende week dus wel een toetje met mooie finale dus voor de CVC Reewijk tegen Hazeswoudse Boys. En als u wat later heeft ingeschakeld, Ona die is uitgespeeld. Die speelde vandaag tegen Sepp. Uitslag daar vanmiddag 1-2. En dat was dus ook de stand na 90 minuten. En de ploeg uit Delft dus volgende week tegen Quicksteps uit Den Haag. Verder spelend voor een plekje dus in de finale dus waar ze zal staan. En hopelijk dus dat ze dan goed dat winnen dus. Maar ja, Ona dus wel gedegradeerd. Betekent dus volgend jaar gewoon een derby tegen Gouda bijvoorbeeld. Onder andere in die vijfde klasse. Dus dat is ook wel weer interessant daar voor de Goudse luisteraars. Maar ja, we hadden het ook al gewild dat Ona natuurlijk die vierde klasse had kunnen blijven spelen. Goed, dat allemaal dus volgende weken en volgend seizoen. En we gaan zo meteen nog eventjes wat uitslagen verzamelen. Die we hebben kunnen verzamelen vanuit de nacompetitie. Hoort u nog eventjes zo vlak voor de klok van 5:00. Dit is Sommieu en Dark Before the Dawn. In Sport op Zaterdag natuurlijk.

0: Dark Before the Dawn, dat was Sommieux. Nog eventjes zo vlak voor het nieuws, vlak voor het afsluiten van het programma. Ik heb voor u wat uitslagen nog van uit de nacompetitie. Kijk eventjes naar de wedstrijden in de vijfde, dan wel vierde klasse. Dus promotie-degradatiewedstrijden dus daar. Dat zijn onder andere Sporting Leiden tegen SPV. Dat is 2-3 geworden. Nou, we waren aanwezig bij WDS tegen CVC Reewijk, 0-1. Blauw-zwart tegen Bernardus, dat is nog bezig. Dat is 2-2 geworden na 90 minuten. Dan in de derde klasse, even kijken wat er is gebeurd daar bij Oegstgeest tegen Schiphol. Dus 3-2 geworden. Koudekerk tegen SJZ, dat is op dit moment een verlenging, 2-2. In de vierde klasse Duindorp tegen Dilettant stond 2-2. Inmiddels is dat 2-4 in de verlenging geworden. En dan heb ik nog staan de wedstrijden in de tussen Berkel en Groeneweg. Dat is ook nog een wedstrijd die ik heb kunnen traceren. 2-1 is dat. Koudekerk dus, SJZ heb ik al genoemd. BRC KDO 4-1. Maasdijk tegen Haastrecht. Haastrecht ook uit de nacompetitie. Zij verloren met 2-0. Schoonhoven tegen Quintus is 3-1 geworden. Schoonhoven gaat dus ook verder. En Duindorp tegen Dilettant, dus die noemde ik al zojuist 2-4. Goed, we gaan er vandoor. Dat betekent dat wij inmiddels gaan afsluiten. Volgende week dus de finale van de nacompetitie tussen CVC Reewijk en Hazerswoudse Boys. Ik wens u nog een heel goed, fijn weekend.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben,
7: Waar vind ik nieuwe mensen?
8: Vragen over groei?
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
8: Of vragen waar je niet omheen kunt?
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
9: BR6. Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Ondernemers in de Kerkstraat in Bodegraven zetten zich ook na de voorjaarsmarkt actief in voor meer verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de straat. Met een gezamenlijke bewustwordingsactie willen ze bezoekers, bewoners en weggebruikers op een positieve manier wijzen op situaties die dagelijks voorkomen. Tijdens de voorjaarsmarkt delen ondernemers flyers uit aan bezoekers van het centrum. In de week daarna verschijnen in etalages en op stoepborden herkenbare posters met aandacht voor onderwerpen als snelheid, parkeren, overzichtelijkheid en veilig verkeersgedrag in de Kerkstraat. Volgens de ondernemers draait de actie niet om het aanwijzen van schuldigen, maar juist om het vergroten van bewustwording en het samen zoeken naar oplossingen. Hart van Nederland heeft zaterdag opnames gemaakt in Bodegraven tijdens een vriendelijke demonstratie op de Oud-Bodegraafseweg tegen de mogelijke komst van mega-windturbines in de omgeving. Actievoerders gingen op ludieke wijze in gesprek met inwoners en deelden gratis ijsjes uit om aandacht te vragen voor hun zorgen over de plannen. Volgens de demonstranten zijn er zorgen over de impact van de windmolens op het landschap, het wooncomfort en de leefomgeving. Met de actie wilden zij inwoners informeren en op een positieve manier het gesprek aangaan over de mogelijke gevolgen van de plannen. De sfeer tijdens de bijeenkomst bleef gemoedelijk. Veel voorbijgangers namen een ijsje aan en maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen of hun mening te delen. Hart van Nederland was aanwezig om verslag te doen van de actie.

0: Goedenavond, dit is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marjo Roete. Bij temperaturen rond de 30 graden zoeken veel mensen verkoeling in het water. Niet elke plas of rivier is echter schoon of veilig. Via de website en app zwemwater.nl zie je direct waar je veilig kunt zwemmen en waar waarschuwingen gelden voor bijvoorbeeld blauwalg, botulisme of bacteriën. Provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat controleren de officiële zwemplekken tijdens het zwemseizoen meerdere keren per maand. Zij passen de adviezen direct aan na warm weer of hevige regenval. Aangezien het ook na de tropische dagen zomers warm blijft, is vooraf controleren verstandig. Op de kaart van zwemwater.nl zoek je eenvoudig de plaatsnaam. Je vindt er ook praktische informatie over aanwezige voorzieningen, zoals toiletten, toezicht en parkeergelegenheid. Zo ga je goed voorbereid op pad. De herontwikkeling van de Vromade in Bodegraven zorgt voor onrust. Basisschool Het Vogelnest moet plaatsmaken voor een nieuwe openbare school aan de Julianenstraat buiten het plangebied. Buurtbewoners en ouders maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid. De nieuwe locatie ligt tussen het spoor en de Oude Rijn. Kinderen moeten hierdoor de gevaarlijke spoorwegovergang en de drukke spoorlaan passeren. ProRail en de gemeente pasten de situatie al vaker aan. Daarnaast hoort een inclusieve, openbare school volgens betrokkenen op een centrale, veilige en zichtbare plek te staan, niet aan de rand van het dorp. De zorgen leven breed. Daarom deze oproep aan heel Bodegraven. Is de Julianenstraat wel een verantwoorde keuze? Laat uw stem horen bij het schoolbestuur en de gemeente. Samen zorgen we voor een veilig en toegankelijk onderwijs.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Burgemeester en wethouders heeft het onderzoeksrapport Kierende Kansen voor een toekomstbestendig Evertshuis aan de gemeenteraad aangeboden. Het Evertshuis ziet het college als een centrale plek in de gemeente voor cultuur, ontmoeting, maatschappelijke activiteiten en samenwerking tussen verschillende organisaties. Het onderzoek toont aan dat er concrete kansen liggen om het Evertshuisgebouw intensiever en slimmer te gebruiken. BMW signaleren perspectief op versterking van het verdienvermogen, onder meer door verhuur, bijeenkomsten, horeca, sponsoring, fondsenwerving en samenwerking met maatschappelijke partners. In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om de organisatie eenvoudiger en sterker in te richten, met heldere afspraken en een betere samenwerking tussen de gemeente, gebruikers en andere betrokken partijen. Het dossier wordt nu aan het volgende college voor verdere besluitvorming en uitwerking overgedragen. De introductie vorig jaar van de Groene Hartpas voor de minima betitelt het college als een succes. Houders van zo'n pas met een tegoed van €250 kunnen die bij ruim 500 meewerkende winkeliers, ondernemers en maatschappelijke organisaties gebruiken. Onder de regeling vallen onder meer de bekostiging van een zwembadabonnement of van sportclubcontributie. Bijna 500 inwoners vroegen de Groene Hartpas al aan. Het streven is om 800 passen te verstrekken. Om inwoners te helpen die te maken hebben met schulden en bij het uitvoeren van regelingen waar men recht op heeft gezien hun inkomen, valt nog veel te doen. Aldus burgemeester en wethouders.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. De gemeente Bodegraven-Reewijk zoekt mensen die willen helpen bij het organiseren van de Open Monumentendag. Op zaterdag 12 september en zondag 13 september vindt dit jaar de Open Monumentendag plaats, met het thema Veerkrachtig Erfgoed. Het comité van vrijwilligers is na 10 jaar gestopt. Daarom worden er enthousiaste en bij monumentaal erfgoed betrokken mensen gezocht die samen met de gemeentelijke beleidsadviseur cultureel erfgoed weer een fantastische dag willen organiseren. De gemeente levert financiële en organisatorische ondersteuning. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij maandelijks de organisatie bespreken, de contacten onderhouden met deelnemende eigenaren, de publiciteit verzorgen en nadenken over mogelijke evenementen op de Open Monumentendag. Interesse? Meld u dan bij de beleidsadviseur cultureel erfgoed Anne Hendricks via mail info@bodegravenreewijk.nl of telefoon 0172 522 522. De gemeente Bodegraven-Reewijk onderzoekt het effect van cameratoezicht en vraagt inwoners om hun mening via een online enquête. Sinds bijna een jaar hangen camera's bij het Raadhuisplein, de Marktstraat en de Kerkstraat tegen overlast, criminaliteit en een gevoel van onveiligheid. Hoewel de termijn voor het invullen van deze enquête inmiddels is verstreken, kun je de projectpagina en de resultaten bekijken via denkmee.bodegravenreewijk.nl/projecten/cameratoezicht.

0: avond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. In deze tijd is Rijkswaterstaat op verschillende wegen druk bezig met werkzaamheden. Den Elf is binnenkort ook weer aan de beurt en daarom wordt deze Rijksweg in delen afgesloten. In de nacht van 12 juni tot en met de ochtend van 13 juni is Den Elf in beide richtingen dicht tussen afrit 10 Alphen aan den Rijn Oost en de aansluiting met de A12. Het gaat om vrijdagavond vanaf 9 uur tot zaterdagmiddag 13 juni 2 uur. Een weekend later is Den Elf aan de andere kant van Alphen in beide richtingen afgesloten, namelijk tussen Zoeterwoude en afrit 10 Alphen aan den Rijn Oost. De toerit van afrit 10 in de richting van Boskoop en Gouda is dan wel open. En ook dan gaat het over de periode van vrijdagavond 9 uur tot zaterdagmiddag 2 uur. Gedurende beide weekenden blijft de weg voor hulpdiensten wel beschikbaar. Een belangrijk wapenfeit noemt Erfgoedstichting Hugo Kotestein het jaarverslag 2025 van deze regionale erfgoedstichting met een voorstel aan burgemeester en wethouders om cultuurhistorisch waardevol geachte panden en landschapselementen aan te wijzen als gemeentelijk monument of op te nemen in omgevingsplannen. Daarbij gaat het in Bodegraven onder meer om de voormalige slijterij aan de Wilhelminastraat en de villa op de hoek van de burgemeester van Dobbe de Bruinstraat vanwege zijn hoogstaande architectuur en ambachtelijkheid in uitvoering. Voor de scheefzakkende Sint-Willibrordestoren aan de Bodegraafse Overtocht, een gemeentelijk monument, is een zienswijze van de werkgroep in de maak, uitgaande van behoud van toren en kerk. Afgelopen najaar werden de voorstellen besproken met wethouder Jan Leendert van den Heuvel en Anne Hendricks. Zij is sinds medio juli bij de gemeente werkzaam als beleidsadviseur cultureel erfgoed.

0: Haver-Ewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.
1: Na een succesvolle wintereditie komt er nu een zomereditie van Bierloods Festival op 6 juni van 2 tot 10 uur. Geniet van de heerlijkste craftbieren met meer dan 10 topbrouwers uit de hele wereld en meer dan 70 speciaalbieren. Er is ook ambachtelijk en lokaal eten en sfeervolle muziek. Vergeet niet je ticket te regelen via bierloodsfestival.nl. Heb jij een talent dat gezien mag worden? Of je nu zingt, danst, rapt, beatboxt, stand-up comedian bent, toneel speelt of iets totaal anders? Dit is jouw kans. Solo, als duo of met je crew, alles mag. Het podium is voor jou. Het open podium van het Evertshuis is dé plek om te stralen voor publiek. Meedoen is gratis. Iedereen is welkom, als je maar plezier hebt. Op zaterdag 6 juni om 2 uur in de middag. Entree gratis.

0: afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. MUZIEK

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
2: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
3: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
4: hi, goedemorgen.
3: Welkom.
4: Dank u wel.
3: Hoe zit jij er nu bij?
4: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
3: Best moe.
4: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
3: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. Als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
4: Klopt.
3: Van hallo en dag. Verder ook niet, eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
4: Ja.
3: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
4: Dat is het belangrijkste.
3: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
4: Tuurlijk.
3: Korte intro. Geboren in?
4: Den Haag.
3: Den Haag. Je zat op school?
4: Op het Schatteiland hier in Gouda.
3: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
4: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
3: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
4: Een thuis geworden, ja.
3: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
4: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
3: En welke buurt ben je opgegroeid?
4: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
3: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
4: Dat sowieso.
3: Ja. Nieuwsgierig?
4: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
3: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
4: Ik heb een zusje en een broertje.
3: Dus
4: ja,
3: je bent de oudste?
4: Ik ben de eerste, ja.
3: En hobby's?
4: Ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
3: Even voor de luisteraar. Ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad,
4: niet over
3: een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
4: of
3: voren,
4: de degen, of
3: de floret naar voren en steken maar?
4: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
3: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
4: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
3: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je net ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje? Nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja. Klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek. Nee. Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Het is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. Dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want
1: pedagogiek.
0: Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine... Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... pedagogiek is natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit.
0: Niet
1: zijn. Oh, shit. Nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Ik zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. Ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... Dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
1: Er zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten. Ja. En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in. Klopt. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
1: Tuurlijk.
0: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld tegelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb daar in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
1: Nee, ja, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daarin een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jou jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen we altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst Ach, ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Paken is dan Fries voor opa. Maar
0: wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: Voel hem
1: Willem.
0: Aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte, pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren... en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten... en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets... dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde... En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... Ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of
0: ja,
1: niet.
0: Wel, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: dan kunnen we
1: wel.
0: Er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander... of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid...

0: is.
1: Ja. Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
0: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
1: Een kaaskoppie?
0: Ik voel me een kaaskoppie.
1: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
0: Ja.
1: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
0: Ja.
1: Waar was je?
0: Mag ik vloeken? Of?
1: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
0: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
1: Ah, oh, dat vind ik nog...
0: Ik zeg het gewoon even. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
1: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
0: Ja.
1: Hoe werkt dat in Gouda?
0: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
1: Oh, het Huis van de... Sorry, ja, sorry, even bij het Stadhuis.
0: Het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw. Ja. En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
1: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
0: Nee, dit was 21:15, denk ik.
1: Oh,
0: kwart over 10 s'avonds.
1: Kwart over 10 al.
0: Ja.
1: En was daar een drankje bij, een feestje?
0: Het was een feestje, ja. Ja, er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
1: Want jij hoorde 3 zetels.
0: Ja.
1: En toen?
0: Ja, juichen.
1: Toen dacht je, what the fuck?
0: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
1: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
0: Ja, ja.
1: Want?
0: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
1: Oh.
0: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
1: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
0: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en... ik ben verloofd.
1: Die was ik vergeten.
0: Nee, dat maakt niks uit.
1: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
0: Ik heb 4 huisdieren.
1: Oh my.
0: Ja.
1: Wat?
0: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
1: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
0: Ja.
1: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
0: Ja.
1: 3 katten en een puppy.
0: Ja.
1: Vinden de katten dit leuk?
0: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
1: Oh.
0: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
1: Okay.
0: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst 100, elk diertje zou ze willen helpen. En
1: een boerderijtje kopen dan.
0: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
1: Dus weer even terug naar de zetels.
0: Ja.
1: 3 zetels, jij blij.
0: Ja.
1: Volgende dag radio.
0: Ja.
1: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
0: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
1: Dat lijkt me fijn, ja.
0: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
1: Okay.
0: Op een uitnodiging om met ze te praten.
1: Okay. Dus werk aan de winkel?
0: Ontzettend.
1: Studie?
0: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
1: Want jij bent nieuw.
0: Ja.
1: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
0: beide.
1: De regering?
0: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen

0: Ik wil gewoon zien dat je het goed gaat doen en wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf, de Giffy, maar ook de burgemeester, die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden en je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
0: Klopt. Ja, maar ook wel
1: maar dan
0: weer,
1: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
0: Klopt.
1: Dat is wel iets waar je van opbloeit? Of?
0: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
1: Ja, nee, dat is ook.
0: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
1: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens. Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door één deur.
0: Tuurlijk.
1: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
0: ja.
1: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
0: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
1: Wat is dat?
0: Duurzaamheid.
1: Grapje.
0: Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
1: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
0: Klopt. En dat mag niet.
1: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt.
0: Klopt.
1: Vind ik niet verstandig.
0: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken. Terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
1: Ja.
0: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. Dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
1: Ja.
0: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
1: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
0: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
1: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
0: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
1: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
0: Ja, nee, absoluut. Maar
1: met de rest van de wereld.
0: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
1: Ja.
0: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
1: Iedereen wil het, ja. Maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
0: Nee, dat,
1: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
0: Mm.
1: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek debatje.
0: Ja.
1: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid,
0: ja.
1: Ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar we mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan. Die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
0: Rammstein. Ja.
1: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
0: Ja, ja.
1: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen?
0: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
1: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm- en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: Een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij deze speciale aflevering. Daniel, wat denk jij ervan?
2: Ja, mooi. Het is een lekker lang weekend. Dan heb je goed lang genoeg de tijd om even een uurtje. Geen twee uur, een uurtje naar het BR6-café luisteren.
1: En het is een speciale aflevering, want we zijn dezelfde dus helemaal niet. Dus het is eigenlijk nu donderdag. Maar we gaan gewoon onze vaste categorieën doen. Dus we beginnen gewoon gelijk even lekker met... Ho, dames en heren. Een hele goede avond. Ik was een beetje laat, sorry. Vandaag zijn we er wel gewoon heel, twee uur, zijn er volle twee uur. Daniel is nog onderweg, want die was ook een beetje vertraagd. Net als ik, dus ik ben even gauw de rommel nog aan het opstarten. En dan gaan we gewoon even een... Dan beginnen we gewoon even goed met Queen. It's late, bij pas het nummertje. Sorry daarvoor, dames en heren. Geniet van deze avond.

Zo, wat een knallen, dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van BSS Café. Ja, we waren even wat later. Ondertussen hebben we Brent ook in de studio en Daniel is onderweg. Maar we beginnen gewoon even lekker met de categorie carousel, want dat is natuurlijk ons vaste rubriekje. We beginnen altijd het weekend lekker met een categorietje wat ons wel past. We hadden vorige week in die opgenomen aflevering die je aan het begin heel even twee tellen hoorde, hadden we vuur, omdat het zo warm was. Nou is dat nog niet echt veranderd, het is nog steeds best wel heel erg warm. Dus we dachten, we doen het vraag over verkoeling. Dus nou, dan gaat bij mij gelijk een lampje branden. Ik wil ijs. Het liefst ook vanille ijs. Met ijs, ijs, baby, vanille ijs.

Ice Baby van Vanilla Ice. We gaan gelijk even door naar Okie's Koud Ice House. Dat zou wel lekker zijn als je daar nu even in kan zitten, want het is echt bloedverzieke theater daar buiten. Ice House met Crazy.

Zo, klaar gelijk de rilling op mijn rug. Ice House met Crazy. We gaan nog even lekker door met onze categorie carousel. We hebben net even in de ijskast gezeten en wat al van de meer, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Ice House Baby al natuurlijk net gehad. Nu gaan we even lekker zwemmen. Ja, waar doe je dat? Dat moet je natuurlijk in het water doen. Dus we beginnen even lekker met The River of Dreams van Billy Joel.

0: Rivers of Babylon van Boney M. Ook omdat we natuurlijk even lekker aan het zwemmen zijn in de rivier. We gaan even verder met Ik had het zo maar voorbereid. Met
1: de Hollandse
0: De Hollandse categorie carousel in aanslag. Ik heb weer in de studio Brent zitten. Dat is natuurlijk onze Nederlandstalige piratenpower, ouwer, lead specialist. Weet ik het ook mag noemen. Mag ik het zo noemen, Brent?
2: Ja, voor mij mag je. Ik ga er zeker niet over klagen over de titel.
0: Nee, ja, dit is een behoorlijke titel. Dus Brent heeft voor ons weer ook een lekker nummertje over verkoelen. Of weet ik veel, gewoon iets met het thema. Brent, ga je aan.
2: Ik zat te denken, wat schijnt er nou heel de dag in je bakkers? Dat is natuurlijk de zon. Ik weet niet, jij zou het niet meegemaakt hebben. Ik stond even een half uurtje in de zon op jou te wachten.
3: Dat wordt verschrikkelijk warm.
2: Nou, is er maar één ding waar je naar verlangt. Dat is dat 's avonds lekker die maan opkomt en het weer een beetje afkoelt. Dus we gaan lekker luisteren naar Zon en Maan van de Rodeo's.
0: Zo, wat een gezelligheid. Nou, geniet ervan, dames en heren. Ho, het gaat weer allemaal mis. Dames en heren, sorry daarvoor.
2: Hey, zonnesteek is zo gebeurd.
0: Nou, ik heb vanmiddag, jij zegt wel, ik heb er geen last van gehad, maar ook ik heb gewoon in de zon gezeten. En ja, kan je best vertellen, het was gewoon echt best wel warm. Dames en heren, de Rodeo's met Zon en Maan.

kinderen die vanavond in de zaal zitten, zing ik nu een liedje. De grote mogen vast weg. Het is een liedje uit een programma dat heet Alfred Jodocus Kwak. En dat is een voorstelling van een beest dat zich inzet voor andere beesten. Ik vlieg, ik waggel en ik zwem.

0: Ja, dankjewel, dankjewel. Herman van Veen met Spetter Pieter Pater. Hij zei zelf al de intro van Alfredje Dokus Kwak. Geweldig goede serie. Maar we gaan weer verder. Oh, we gaan weer verder met onze vaste rubriek.
1: De categorie carousel.
0: Ik zit er niet helemaal lekker in, dames en heren. Nou, we hebben net even lekker gespetterd, gepieterd en gepaterd in het water. Dus ik dacht, nou, dat doen we nog even een afsluitertje van deze hete dag. Want het begint nu natuurlijk al een beetje af te koelen. Ik zit overigens nog wel in mijn hempie in de studio hier, want het is ook gewoon echt hier best wel warm. Airco hebben ze nog niet hier. Maar dat maakt niet uit. We gaan even door met Dire Straits met Twisting by the Pool.

0: Twisting by the Pool van Dire Straits. Wat horen we nu, dames en heren?
1: Oh, wat een gezelligheid.
2: Hey. Welkom bij BR6 Café.
1: Die gaat snel gaan naar een intro.
0: Ja, dat hebben we, ja.
2: De plek waar muziek en gezelligheid samenkomen. Met jouw baarmannen Ruben, Daniel en Frank.
1: Frank is alleen op vakantie.
2: Zet het volume maar omhoog. Dit is BR6 Café.
0: Ja, dames en heren, we hebben tegenwoordig ook gewoon een intro. Ik heb van de week met Daniel even gezeten. Waarom doet hij dat niet? Oh. Ik heb even met Daniel gezeten om even een jingletje te maken. Want dat hoort natuurlijk wel een beetje op bij een radioshow, zeg maar. We zijn natuurlijk nu officieel in het programma. Dus alleen, ja, ik heb dus één dingetje. Daniel, die is het zelf dus nog helemaal niet. Ik zit hier nog met Brent samen. Ook hartstikke gezellig.
3: En ja, gelukkig wel.
0: Die is ondertussen ook wel een soort, hoort hij wel bij ons groepje eigenlijk. Maar ja, hij staat zelfs op de site dat Daniel erbij is en hij is er nog niet. Dus het is ook gewoon echt al 40 minuten te laat. Dus ik heb even een nummertje opgezocht van Donnie. Donnie in Senna. Daniel, waar blijf je nou?

0: TikTok, TikTok.
1: En God, wat blijf je nou?
2: Ja, Daniel, wat blijf je nou, man? Hé, geen PA. Daniel, zo laat ik hem. Ik ga gewoon trouwens nog even naar Donnie. Ik heb met Brendan afgesproken. We gaan nummers draaien om Daniel hierheen te krijgen totdat Daniel hier is. En ik heb geen idee hoe lang dat duurt. Daniel, serieus, zo laat komen. Moet dat nou?

0: Daniel is er trouwens nog steeds niet. Nou, heb ik nog steeds, ik heb nog wel een paar nummers. Ik zit met Brent even te doen. Dit kennen we ook, denk ik, gewoon wel de hele uur volhouden. Kijk. Wat denken jullie wat Daniel gaat zeggen als hij hier is? En dan gaat ze smoes uitleggen. Want ik denk dat het ongeveer zo klinkt.
1: I was toting my pack along the dusty Winnemucca a road. When along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're going to Winnemucca Mac with me, you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen.

Nou Daniel, ik hoop dat je echt zo goed excuus hebt als je hier zo meteen bent. Want dat is echt wel heel triest een beetje, vind ik eigenlijk, als ik het eerlijk moet zeggen. We gaan gewoon even door met Kelly Clarkson. Since You've Been Gone, Daniel.

0: Ik had even per ongeluk de verkeerde Sinch of Megan nog een keer in de wachtrij gezet, dames en heren. Daniel, waarom ben je er nog niet? Ik vraag het me wel af.
1: Luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Hallo, met Kees.
9: Truus hier, hoe gaat het?
8: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Wel eens aan een hulphond gedacht?
10: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
11: Dinsdagavond 8 uur.
12: De muziekexperts. Live op BR6.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Een hele goede avond bij het tweede uur van BR6 Café. Dames en heren, ik zit nog steeds in mijn eentje in de studio. Dat vind ik natuurlijk wel jammer. Brent is even naar de wc, denk ik of zo. Die is ook even weg. Ik was net een liedje begonnen, maar ik weet eigenlijk niet of die nog voor de reclame was. Dus ik ga hem gewoon nog een keer doen. André Hazes. Want Daniel, waarom ben je er nog niet? Ik hoop thuis dat het goed gaat met die jongen. Ik heb echt nog helemaal niks van hem gehoord. We laten informatie, als we het weten, laat ik het horen.

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: Ja, dames en heren, ik vraag het me ook af, waarom is Daniel er nog niet?
1: Ik, hij is er nou.
0: Hij is er. Hij is er lekker binnen.
1: Wat even. Nou, ik ben er gewoon weer. Ja. Daniel is weer terug. Hij is gevonden.
0: Hij is back.
1: Hij zat in een struik.
0: Wat zat je?
1: In een struik. Ik was verstopt. Daniel is weer gevonden. Maar we gaan weer door.
0: Nou, ik had eigenlijk nog een nummer klaarstaan voor de rubriekje wat ik al een tijdje niet meer gedaan heb. The Players Gotta Play. Daar komt ie. Players Gotta Play. Ja, ik doe altijd, probeer elke week een nummertje te draaien van Player. De band van Baby Come Back. Die kent iedereen wel. Oh, we worden even gebeld. Even wachten. Die komt zo wel. Dus die ga ik even draaien. Want normaal doe ik hem niet omdat hij het bekend is. Maar ja, hij was vanavond zo toepasselijk, jongen. Ik denk, ik kan hem niet... ik kan hem niet laten staan. Maar ja, jammer genoeg. Het is heel leuk dat Daniel er weer is. Maar ik... Zo bedoel ik het niet. Maar ik had graag gewild dat ik hem nog even... Dat hij precies tijdens het nummer binnen kon lopen. Dat had heel leuk geweest. Dames en heren, Baby Come Back van Player.

0: Baby Comeback van Player. Ja, dit is echt een knijter van een hit, dames en heren. We hebben een Ik ga hem weer een keer gebruiken. Het gaat helemaal mis. We hebben een beller, dames en heren.
1: Als het goed is, is hij nou te horen. Hallo?
2: Hallo.
1: Hey, kijk.
2: Hallo.
1: Een naamgenoot.
2: Ja. Ah, ik ben natuurlijk hartstikke bekend. Bekende bodegaaf van jou.
1: Nou, Barreboos. En met wie spreken we?
2: Robin.
1: Hey, Robin.
2: Robin, ja.
1: Daniel was het dus net weer. Dus ik dacht, hij belde precies. Ik denk, ik kan gelijk een potje plekje doen. Alleen Daniel is dus nu weer weg met Brent samen.
2: Oh nee, daar bouw ik al erg van.
1: Dus ik ga even gauw kijken, want ik heb wel een appje denk ik dat ik het even kan doen. Dus dan gaan we even een potje blacktick doen.
2: Dan
1: moet Daniel maar gewoon zorgen dat hij er is. Blacktick. Robin, jij weet wel hoe het spelletje werkt, denk ik?
2: Ja. Hit, stand en door de makkelijke versie.
1: Daar gaan we. Oké, ik heb hier voor mijn neus. De dealer heeft een 9.
2: Ja.
1: En jij hebt een 9 en een 2. Dus je hebt 11 punten bij elkaar.
2: Ja, hit.
1: Hitten?
2: Hit natuurlijk.
1: Oké. Je hebt een 6 erbij, dus je hebt nu 17 tegenover een 9.
2: Tegenover een 9. 16 tegenover een 9. Als je dan 10 hebt, dan heb je al de hoofd.
1: Ja, je kan,
2: hit. Doe wat boeien.
1: Hij gaat ervan. Ja, oké, je kan maar 4 hebben. Robin, jongen. Weet je wat je had? 21.
2: Nee.
1: Hij had gewoon een blackjack. Serieus, ja. De dealer die heeft bust.
2: Wat?
1: Nou, gefeliciteerd. Je mag een nummertje kiezen, man.
2: Nou, ik ben wel een beetje in die Michael Jackson sfeer door die film natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: Ik wil graag, do you remember the time?
1: Nou, dat mag zeker.
2: Mooi.
1: Ik ga hem gewoon gelijk erin gooien. En dan wens ik je een fijne avond.
2: Ja, fijne avond. Succes nog.
1: Joehoe.

Remember the Time van Michael Jackson. Ik heb net even gekeken waarom Daniel en Brent nou de studio's uit zijn. Maar Daniel die is met zijn brommer hierheen gereden net. En die is dus onderweg gesneuveld. Tenminste, zijn ketting is er net afgevlogen. Dus die zijn ze even aan het repareren. Toen dacht ik, kwam er in één keer uit mijn achterhoofd weer even een nummertje naar boven van Werther's Tigerpipe. Ik denk dat kan niet bijpassender. Je hoort de raggende gitaar al. Murray, mijn broer doet het niet.

tracker van Somber. Somber. Ja, ik heb nog niet echt gehoord dat de brommer het doet, dus ik denk daar kan Daniel even naar huis zometeen wel een taxietje bellen, anders moet hij lopen. Dus ik denk dan doe ik even de County Crows met Vanessa Carlton. Big Yellow Taxi. Speciaal voor jou, Daniel.

0: het is weer het einde van de avond. We zijn weer gezellig met z'n allen. Bijna 10 uur. We zitten weer met Erik en Brent. En we laat even je horen. Ja, Ron is natuurlijk de eerste avond geleid even eigenlijk nou. Maar we gaan het weer afsluiten. Het is warm weer. In het water. En wat is het water? De zee. Caribbean Queen. Fijne avond. Fijn weekend. Tot volgende week. Hey.
1: Ja, een fijn weekend. Volgende week zijn we er weer om van 8.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Boedapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.